Radio Razo for everyone, everywhere, every time.

Je luistert naar Radio Zuidoost. 24 uur per dag vanuit het hart van de Bijlmer. Via kabel, salto.nl en 105.2 FM in de ether.

0: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De Zweedse parlementsverkiezingen lijken nipt te worden gewonnen door de centrumlinkse oppositie. Met 93% van de stemmen geteld staan zij op 176 zetels tegen 173 voor de centrumrechtse coalitie van premier Kristersson. Eerder vannacht was het verschil steeds 1 zetel en nu dus 3. Hoewel er een andere meerderheid lijkt te komen, zijn de verschuivingen in procenten maar klein. De rechtspopulistische Zweden-Democraten en de Sociaaldemocraten verliezen een paar procent. Andere partijen winnen een beetje. Gisteren zijn nog eens 4 mensen die betrokken waren bij het busongeluk in Zwitserland teruggekeerd naar Nederland. Dat waren er volgens alarmcentrale Eurocross minder dan verwacht om praktische of medische redenen. Zaterdag kwamen er al 17 mensen terug. Vandaag worden 12 mensen gerepatrieerd en morgen nog 3. Bij het ongeluk met de Nederlandse bus in het oosten van Zwitserland vielen donderdag 5 doden. 10 slachtoffers liggen nog in het ziekenhuis. Eurocross wil ook hen naar Nederland overbrengen. In België is al bijna een ton ingezameld voor een man die heeft geprobeerd zijn buurman te vermoorden. De 49-jarige man uit Namen zegt dat zijn stiefzoontje door de buurman, een veroordeelde pedofiel, is misbruikt. De buurman werd zo zwaar mishandeld dat hij nog altijd kunstmatig in leven wordt gehouden. De dader kreeg een celstraf van 17 jaar, wat in België tot veel discussie leidde. Sympathisanten starten een crowdfunding om het gezin van de man te helpen. Van de ingezamelde ton is een deel al gebruikt om rekeningen te betalen en schulden af te lossen. Het weer. Vannacht overwegend droog met lokaal kans op mist. Minima tussen 8 en 16 graden. Overdag zon met wat stapelwolken en lokaal een buitje. En het wordt 20 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: In september klinkt er weer muziek in Soul Jazz Stage. 12 september, Belmer Bios met het Ronald Snijders Trio en DJ Tina Burner. 13 september, Open Monumentendag met Smooth Jazz en High Tea in onze foyer. 17 september, We the People, Jazz and Poetry. 24 september, Beats, Books and Bites by Georgie Morea. 7 dagen per week open met het repetitiehuis. It's more than jazz.
2: Disco zonder drempels radio hier bij Radio Salto. Iedere tweede zaterdag van de maand tussen 12 en 2.
3: Je luistert naar Radio Zuidoost. 24 uur per dag vanuit het hart van de Bijlmer. Via kabel, salto.nl en 105.2 FM in de ether.
4: So

Je luistert naar Radio Zuidoost. 24 uur per dag vanuit het hart van de Bijlmer. Via kabel, salto.nl en 105.2 FM in de ether.

0: Je luistert naar Radio Zuidoost. 24 uur per dag vanuit het hart van de Bijlmer. Via kabel, salto.nl en 105.2 FM in de ether.
1: Geen idee wat ik doe als ik in mijn hoofd ga. Als ik val, hoe moet ik dan opstaan? Ben het even allemaal kwijt. Al weet ik.

0: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Verschillende overheidsorganisaties werken samen om af te komen van de dwangsommen die ze aan burgers moeten betalen als procedures te lang duren. Onder meer de IND en de dienst toeslagen overleggen hoe ze onder die wettelijke verplichting uit kunnen komen. Blijkt uit een e-mail die in handen is van Trouw. Ook het UWV is bij het overleg betrokken. De dwangsommen werden in 2009 bij wet geregeld. De IND betaalt het meest, dit jaar al bijna 100 miljoen euro. De diensten zeggen dat ze er niets aan kunnen doen dat burgers te lang op een beslissing moeten wachten, omdat ze kampen met veel werk en te weinig personeel. De Zweedse parlementsverkiezingen lijken nip te worden gewonnen door de centrum-linkse oppositiepartijen. Met 94% van de stemmen geteld staan ze op 176 zetels tegen 193 voor de centrumrechtse coalitie van premier Kristersson. Eerder vannacht was het verschil steeds 1 zetel en nu dus 3. Polen bereidt zich voor op meer Russische aanvallen, zegt premier Tusk. Gisteren werd bij de Pools-Oekraïnse grens een trein geraakt door een Russische drone. Niemand raakte gewond doordat de inzittenden op tijd konden worden geëvacueerd, dankzij een waarschuwingssysteem. Tusk spreekt van een escalatie die ook het Poolse grondgebied kan raken. Hij zegt dat zijn land overgaat tot een zeer verhoogde staat van paraatheid. Tennisser Alexander Zverev heeft de US Open gewonnen. De Duitser versloeg in de finale in New York de Amerikaan Ben Shelton in 4 sets. De 29-jarige Zverev draait al 10 jaar mee in de wereldtop, maar dit is pas zijn tweede Grand Slam-titel. Eerder dit jaar won hij zijn eerste, Roland Garros in Parijs. Het weer. Vannacht overwegend droog met lokaal kans op mist. Minima tussen 8 en 16 graden. Overdag zon met wat stapelwolken en lokaal een buitje. En het wordt 20 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: In september klinkt er weer muziek in Soul Jazz Stage. 12 september, Belmer Bios met het Ronald Snijders Trio en DJ Tina Burner. 13 september, Open Monumentendag met Smooth Jazz en High Tea in onze foyer. 17 september, We the People, Jazz and Poetry. 24 september, Beats, Books and Bites by Georgie Morea. 7 dagen per week open met het repetitiehuis. It's more than jazz.
2: Disco zonder drempels radio hier bij Radio Salto. Iedere tweede zaterdag van de maand tussen 12 en 2.
3: Je luistert naar Radio Zuidoost. 24 uur per dag vanuit het hart van de Bijlmer. Via kabel, salto.nl en 105.2 FM in de ether.

Radio Raso for everyone, from everywhere, every time.

0: Radio Raso for everyone, from everywhere, every time.
1: Oh yeah.

0: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Verschillende overheidsorganisaties werken samen om af te komen van de dwangsommen die ze aan burgers moeten betalen als procedures te lang duren. Onder meer de IND, het UWV en de dienst toeslagen zijn met elkaar in overleg, schrijft Trouw. De dwangsommen werden in 2009 bij wet geregeld. De IND betaalt het meest, dit jaar al bijna 100 miljoen euro. De Zweedse parlementsverkiezingen lijken nip te worden gewonnen door de centrum-linkse oppositiepartijen. Met 94% van de stemmen geteld staan zij op 176 zetels tegen 173 voor de centrum-rechtse coalitie van premier Kristersson. Eerder vannacht was het verschil steeds 1 zetel en nu dus 3. Amazon heeft de samenwerking met een vrachtluchtvaartmaatschappij opgeschort na het dodelijke ongeluk van vorige week in Miami. Een vrachtvliegtuig schoot toen van de landingsbaan, waarbij 5 mensen op de grond om het leven kwamen. Het gaat om het bedrijf 21 Air, dat met 8 toestellen voor Amazon vloog. Oud-medewerkers waarschuwden voor het ongeluk al dat het bedrijf zich niet aan de veiligheidsregels hield. De hulpdiensten in Amsterdam zijn dit weekend 2 keer uitgerukt om een verwarde man uit de Sloterplas te halen. Zaterdag werd hij voor het eerst door de brandweer uit het water gehaald. En gisteren lag hij opnieuw in het midden van de plas. Duikers haalden de man met een reddingsvlot naar de kant. Hij werd onderkoeld naar het ziekenhuis gebracht. Actrice Kea Klaasje-Questro heeft de Theodor in ontvangst genomen. Ze kreeg de belangrijkste Nederlandse toneelprijs voor haar hoofdrol in Fuck Lolita van het Zuidelijk Toneel. De Theodor werd uitgereikt op het gala van het Nederlands Theater in Amsterdam. Het weer, eerst kans op mist, daarna geregeld zon, maar ook stapelwolken en lokaal kans op een buitje. En het wordt 20 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Luister iedere woensdag.
2: Wij gaan dansen.
3: Dankjewel. Nou, ik kom vaker.
4: Zou je ooit nog teruggaan naar Drenthe?
5: Nee, voor geen goud. Nee,
2: dit moet ik. Ja. Deze wereld moet ik in.
6: I promise to be kind to the city and its citizens.
4: Jij bent iets van plan hier in de buurt.
3: Ja, zoals altijd.
1: Iedere woensdag van 5 tot 8.
7: Red Light Jazz Radio.
8: De Black Achievement Month presenteert op 8 oktober in samenwerking met Hello Zuidas, Soul Jazz Stage en Vuug Rivioen A Night Full of Jazz met Freedom in Sound. Graciela Hunsel-Ribeiro en een New York Round Midnight Orchestra samen met Michael Varekamp en Mark Ponte van het Stadsarchief nemen u mee naar het bruisende Amsterdamse nachtleven. Buy your tickets op www.vuugrivioen.nl.
9: Je luistert naar Radio Zuidoost. 24 uur per dag vanuit het hart van de Bijlmer. Via kabel, salto.nl en 105.2 FM in de ether.

Radio Raso for everyone, everywhere, every time.

Je luistert naar Radio Zuidoost. 24 uur per dag vanuit het hart van de Bijlmer. Via kabel, salto.nl en 105.2 FM in de ether.

0: Christian Bonenbakker met het NOS-journaal. Verschillende overheidsorganisaties werken samen om af te komen van de dwangsommen die ze aan burgers moeten betalen als procedures te lang duren. Onder meer de IND, het UWV en de dienst toeslagen zijn met elkaar in overleg, schrijft Trouw. De dwangsommen werden in 2009 bij wet geregeld. De IND betaalt het meest, dit jaar al bijna 100 miljoen euro. De Zweedse parlementsverkiezingen lijken nip te worden gewonnen door de centrum-linkse oppositiepartijen. Nu bijna alle stemmen zijn geteld, hebben ze 3 zetels meer dan de centrum-rechtse coalitie van premier Kristersson. Die slaagde erin de immigratie fors te beperken, maar bij deze verkiezingen was dat geen belangrijk thema meer. Amazon heeft de samenwerking met een vrachtluchtvaartmaatschappij opgeschort nadat vorige week in Miami een vrachtvliegtuig van de landingsbaan schoot. Daarbij vielen 5 doden. Het gaat om het bedrijf 21 Air dat met 8 toestellen voor Amazon vloog. Volgens oud-medewerkers hield het bedrijf zich niet aan de veiligheidsregels. In België is al bijna een ton ingezameld voor een man die heeft geprobeerd zijn buurman te vermoorden. De 49-jarige man uit Namen zegt dat zijn stiefzoontje door de buurman is misbruikt. Hij schopte de buurman bijna dood en kreeg daarvoor 17 jaar cel. Sympathisanten starten een crowdfunding om het gezin van de man te helpen. Actrice Kea Klaasje-Westro heeft op een gala in Amsterdam de Theodor in ontvangst genomen. Ze kreeg de prijs voor haar hoofdrol in het toneelstuk Fuck Lolita. Ze speelt daarin een meisje dat weer baas over haar eigen lichaam wordt na stelselmatig misbruik. Tennisser Alexander Zverev heeft de US Open gewonnen. De Duitser versloeg in de finale in New York de Amerikaan Ben Shelton in 4 sets. Eerder dit jaar won Zverev al Roland Garros in Parijs. Het weer, eerst kans op mist, daarna geregeld zon, maar ook stapelwolken en lokaal kans op een buitje. En het wordt 20 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Iedere tweede zaterdag van de maand tussen 12 en 2. Disco zonder drempels radio hier bij Radio Salto.
2: Op woensdagmiddag spelen Erwin en Louis tussen 2 en 4 het kofferspel. Probeer zoveel mogelijk groene koffers te verzamelen en als je rood pakt, ben je af. Heb je 4 groene koffers, ga je door naar de tweede ronde en dan moet je zoveel mogelijk punten zien te verzamelen om de dag- of jaarwinnaar te worden. Het kofferspel. Elke woensdag tussen 2 en 4 op Radio Noordzij en Radio Salto.
3: Je luistert naar Radio Zuidoost. 24 uur per dag vanuit het hart van de Bijlmer. Via kabel, salto.nl en 105.2 FM in de ether.

Je luistert naar Radio Zuidoost. 24 uur per dag vanuit het hart van de Bijlmer. Via kabel, salto.nl en 105.2 FM in de ether.

Radio Razo for everyone, everywhere, every time.

0: Doral Megens met het NOS-journaal. Huishoudens gaan volgend jaar fors meer betalen voor stroom en gas. De prijzen ervan stijgen. Maar bovendien gaan de tarieven bij de netbeheerders voor het onderhoud van kabels en leidingen flink omhoog. Gemiddeld met 20%, verwacht toezichthouder ACM. Daardoor betaalt een huishouden zo'n 90 euro meer, bovenop de kosten voor gas en elektriciteit. Met het extra geld willen de netbeheerders de problemen met het volle elektriciteitsnet aanpakken. Bovendien wordt er meer gebouwd, waarbij ze minder afhankelijk willen zijn van fossiele energiebronnen. De Zweedse parlementsverkiezingen lijken nip te zijn gewonnen door de centrum-linkse oppositiepartijen. Nu bijna alle stemmen zijn geteld, staan ze op 3 zetels meer dan de centrum-rechtse coalitie van premier Kristersson. Centrum-links in Zweden is de afgelopen jaren iets naar rechts opgeschoven, zegt correspondent Rolien Kreton.
1: Ze hebben een deel van het beleid van de rechtse regering overgenomen. En dat is mede door escalatie van bendegeweld in bepaalde migrantenwijken.
0: De laatste stemmen in Zweden worden op dit moment nog geteld. Verschillende overheidsorganisaties werken samen om af te komen van de dwangsommen die ze aan burgers moeten betalen als procedures te lang duren. Onder meer de IND, het UWV en de dienst toeslagen zijn met elkaar in overleg, schrijft Trouw. De dwangsommen werden in 2009 bij wet geregeld. De IND betaalt het meest, dit jaar al bijna 100 miljoen euro. Alexander Zverev heeft de US Open gewonnen. De Duitse tennisser versloeg in de finale in New York de Amerikaan Ben Shelton in 4 sets. Dat Zverev won had hij zelf eerst niet in de gaten, zoals te horen bij Eurosport.
2: Daar is de winst.
3: 5-7, 6-2.
2: Ja, en nu? En nu pas in de gaten. Ik denk, wat is hij nou aan het doen?
0: Het is de tweede Grand Slam titel voor Zverev dit jaar. Hij won eerder het toernooi van Roland Garros in Parijs. Het weer, eerst kans op mist, later bewolking afgewisseld door zon. Vooral in het zuiden en zuidwesten kans op wat regen. En het wordt 20 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Elke dag heeft Radio Noordzij leuke programma's op Radio Salto. Maandag tussen 2 en 4 spelen we het spel met Kale Harry. Op dinsdag openen Thea en Claudio de platenkoffer tussen 3 en 5. Woensdag speel je het kofferspel tussen 2 en 4. Donderdag tussen 10 en 12 Nostalgie met Jan. En we sluiten de week af op vrijdag met de Nederlandstalige Top 30 tussen 10 en 12 met Vincent de Groot. Je ontvangt Radio Salto via 99,4 FM, Ziggo kanaal 911 en KPN kanaal 1123. Je hoort het. De leukste programma's van Radio Noordzij, ook bij Radio Salto.
5: Disco zonder drempels radio hier bij Radio Salto. Iedere tweede zaterdag van de maand tussen 12 en 2.
6: Je luistert naar Radio Zuidoost. 24 uur per dag vanuit het hart van de Bijlmer. Via kabel, salto.nl en 105.2 FM in de ether.

0: Door Almegens met het NOS-journaal. Huishoudens gaan volgend jaar fors meer betalen voor stroom en gas. Niet alleen vanwege duurdere energie, maar ook door hogere tarieven bij de netbeheerders, volgens toezichthouder ACM. Om de problemen met het volle elektriciteitsnet aan te pakken, moet er meer worden gebouwd, zegt Netbeheer Nederland.
1: Denk aan hele grote hoogspanningsstations tot aan het Trafohuisje bij jou in de straat. Er moeten ook kabels in de grond. En dat betekent natuurlijk dat wij veel geld moeten uitgeven om dat allemaal te doen. En dat vertaalt zich in hogere tarieven voor alle gebruikers van dat net.
0: Gemiddeld huishouden is volgend jaar zo'n 90 euro meer kwijt dan dit jaar. In Zweden lijken de parlementsverkiezingen gewonnen door de centrum-linkse oppositie. Met 94% van de stemmen geteld staan ze op 3 zetels voorsprong. De sociaaldemocraten zijn opnieuw de grootste met ruim 28% van de stemmen, zegt correspondent Rolien Kreton.
2: De sociaaldemocraten die zijn wel teruggelopen, maar zijn nog steeds de grootste partij in Zweden. En dat is mede omdat ze de afgelopen jaren naar rechts zijn opgeschoven op het gebied van migratie en criminaliteit.
0: Vanwege de nek-aan-nek-race kan het nog dagen duren voordat de uitslag definitief is. Rond eilandengroep Vanuatu, ten noordoosten van Australië, worden nog zeker 30 mensen vermist nadat vrijdag een veerboot was gezonken. Er is zeker 1 dode. 15 van de 47 opvarenden konden uit het water worden gehaald. Waardoor die veerboot zonk is niet duidelijk. Waarschijnlijk speelt het slechte weer een rol. De boot kwam terecht in zwaar weer met harde wind. En ook waren er mogelijk te veel passagiers aan boord. Actrice Kea Klaasje-Questro heeft de Theodor in ontvangst genomen. Ze kreeg de belangrijkste Nederlandse toneelprijs voor haar hoofdrol in Fuck Lolita van het Zuidelijk Toneel. Questro speelt daarin een meisje dat weer baas over haar eigen lichaam wordt na een periode van seksueel misbruik door een hoogleraar. Het weer, eerst kans op mist, later bewolking, afgewisseld door zon. Vooral in het zuiden en zuidwesten kans op regen. En het wordt 20 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Luister iedere woensdag.
4: Wij gaan dansen.
5: Dankjewel. Nou, ik kom vaker.
6: Zou je ooit nog terug gaan naar Drenthe?
7: Nee, voor geen goud. Nee,
4: dit moet ik. Ja. Deze wereld moet ik in.
8: I promise to be kind to the city and its citizens.
6: Jij bent iets van plan hier in de buurt.
5: Ja, zoals altijd.
3: Iedere woensdag van 5 tot 8.
9: Red Light Jazz Radio.
10: De Black Achievement Month presenteert op 8 oktober in samenwerking met Hello Suikas, Soul Jazz Stage en Vuur Griffioen A Night Full of Jazz met Freedom in Sound. Graciela Hunsel-Ribeiro en een New York Round Midnight Orchestra samen met Michael Varekamp en Mark Ponte van het Stadsarchief nemen u mee naar het bruisende Amsterdamse nachtleven. Buy your tickets op www.vuurgriffioen.nl.
11: Je luistert naar Radio Zuidoost. 24 uur per dag vanuit het hart van de Bijlmer. Via kabel, salto.nl en 105.2 FM in de ether.

Radio Razo for everyone, from everywhere, every time.

Je luistert naar Radio Zuidoost. 24 uur per dag vanuit het hart van de Bijlmer. Via kabel, salto.nl en 105.2 FM in de ether.

0: Door Almegens met het NOS-journaal. Om de problemen met het volle elektriciteitsnet aan te pakken en doordat er meer gebouwd gaat worden, gaan de tarieven voor stroom en gas flink omhoog. Zo verwacht toezichthouder ACM. Voor het onderhoud van leidingen en kabels betaalt een huishouden volgend jaar ongeveer 90 euro meer. Dat bedrag komt bovenop de gestegen prijzen voor stroom en gas. Steeds meer schoolgebouwen in Nederland verkeren in slechte staat. Ze hebben onder meer te maken met vochtproblemen, lekkages en scheuren in het gebouw. In Franeker is een schoolgebouw tijdelijk gesloten vanwege schimmel. En er zijn meer voorbeelden, zegt de PO-raad.
1: We weten bijvoorbeeld dat 60-80% van de schoolgebouwen een onvoldoende binnenklimaat heeft. En dat maar liefst 93% van de gebouwen niet aan alle Arbo-eisen voldoet. Nou, dat geeft wel een indicatie van dat hier echt iets aan de hand is.
0: Volgens de PO-raad is er 1,3 miljard euro nodig om alle schoolgebouwen op te knappen. Er zijn twee verdachten opgepakt na de aanrijding van een kind gisteravond in Haarlem. Het kind reed volgens NH Nieuws op een fiets en moest naar het ziekenhuis worden gebracht. Na de aanrijding is de bestuurder doorgereden. Later meldde hij zich alsnog. Het is een man van 21 uit Haarlem. En ook de bijrijder van 22 is opgepakt. De auto waarin ze reden is in beslag genomen. Polen verhoogt de staat van paraatheid. Dat zei premier Tusk gisteren op een ingelaste persconferentie. Die volgde op een Russische aanval op een passagierstrein dichtbij de Pools-Oekraïnse grens. Polen zet zich schrap, zegt correspondent Christian Pauwen.
2: Er is nog geen sprake van een nieuw alarmniveau. Rond spoorweginfrastructuur geldt al een van de hoogste niveaus. Maar Tusk zegt wel, we verwachten verdere escalatie steeds dichter bij onze grens. En ja, daar moeten we ons schrap voor zetten.
0: Bij de aanval op de trein gisteren vielen geen slachtoffers. Het weer, het kan plaatselijk nog mistig zijn. Later bewolking afgewisseld door zon. Vooral in het zuiden en zuidwesten kans op wat regen. En het wordt 20 tot 23 graden. Dit was het NOS-journaal.
3: The Black Achievement Month presenteert op 8 oktober in samenwerking met Hello Zuidas, Soul Jazz Stage en Vugrifjoen A Night Full of Jazz met Freedom in Sound. Graciela Hunsel-Ribeiro en een New York Brown Midnight Orchestra samen met Michael Varekamp en Mark Ponte van het Stadsarchief nemen u mee naar het bruisende Amsterdamse nachtleven. Buy your tickets op www.vugrifjoen.nl.
4: Elke dag heeft Radio Noordzij leuke programma's op Radio Salto. Maandag tussen 2 en 4 spelen we het spel met Kale Harry. Op dinsdag openen Thea en Claudio de platenkoffer tussen 3 en 5. Woensdag speel je het kofferspel tussen 2 en 4. Donderdag tussen 10 en 12 Nostalgie met Jan. En we sluiten de week af op vrijdag met de Nederlandstalige Top 30 tussen 10 en 12 met Vincent de Groot. Je ontvangt Radio Salto via 99,4 FM, Ziggo kanaal 911 en KPN kanaal 1123. Je hoort het. De leukste programma's van Radio Noordzij, ook bij Radio Salto.
5: Je luistert naar Radio Zuidoost. 24 uur per dag vanuit het hart van de Bijlmer. Via kabel, salto.nl en 105.2 FM in de ether.

0: Je luistert naar Radio Zuidoost. 24 uur per dag vanuit het hart van de Bijlmer. Via kabel, salto.nl en 105.2 FM in de ether.
1: This is the remix. The Jeeps pump this new remix.

te quiere como yo te quiero.

0: Robert Baltus met het NOS Journaal. De schadevergoeding die winkeldieven moeten betalen gaat vanaf vandaag omhoog. Het bedrag stijgt van 181 naar 242 euro. Dat is de eerste verhoging in 14 jaar, meldt het bedrijf dat de schadevergoedingen namens de winkels int. Het bedrag is een tegemoetkoming voor de tijd die de winkeliers bezig zijn aan het afhandelen van diefstal. Ook moet het bedrag dieven afschrikken. De Nederlandse politie heeft iemand opgepakt die in Polen levenslang kan krijgen. Het gaat om een Poolse man van 31. Hij is vorige week aangehouden in Dinteloord in Brabant, terwijl hij aan het werk was. De Pool wordt verdacht van zware mishandeling en moord op zijn vader. Hij was al enige tijd op de vlucht. Polen had om zijn uitlevering gevraagd. Er zijn twee verdachten opgepakt na de aanrijding van een kind gisteravond in Haarlem. Het kindje reed volgens NH Nieuws op een fiets en moest naar het ziekenhuis worden gebracht. Na de aanrijding is de bestuurder doorgereden. Later melden ze alsnog, het is een man van 21 uit Haarlem. Ook de bijrijder van 22 is opgepakt. De auto waarin ze reden is in beslag genomen. Huishoudens gaan volgend jaar fors meer betalen voor stroom en gas. De prijzen ervan stijgen. Maar bovendien gaan de tarieven bij de netbeheerders voor het onderhoud van kabels en leidingen flink omhoog. Gemiddeld met 20%, zo verwacht toezichthouder ACM. Daardoor betaalt een huishouden zo'n 90 euro meer per jaar bovenop de kosten voor gas en elektriciteit. Met het extra geld willen de netbeheerders de problemen met het volle elektriciteitsnet aanpakken. Bovendien wordt er meer gebouwd, waarbij ze minder afhankelijk willen zijn van fossiele energiebronnen. Het weer. Het kan plaatselijk nog mistig zijn. Later bewolking, afgewisseld door zon. Vooral in het zuiden en zuidwesten kans op wat regen. Het wordt 20 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: In september klinkt er weer muziek in Soul Jazz Stage. 12 september, Belmer Bios met het Ronald Snijders Trio en DJ Tina Burner. 13 september, Open Monumentendag met Smooth Jazz en High Tea in onze foyer. 17 september, We the People, Jazz and Poetry. 24 september, Beats, Books and Bites by Georgie Morea. 7 dagen per week open met het repetitiehuis. It's more than jazz.
2: Elke dag heeft Radio Noordzij leuke programma's op Radio Salto. Maandag tussen 2 en 4 spelen we het spel met Kale Harry. Op dinsdag openen Thea en Claudio de platenkoffer tussen 3 en 5. Woensdag speel je het kofferspel tussen 2 en 4. Donderdag tussen 10 en 12 Nostalgie met Jan. En we sluiten de week af op vrijdag met de Nederlandstalige Top 30 tussen 10 en 12 met Vincent de Groot. Je ontvangt Radio Salto via 99,4 FM, Ziggo kanaal 911 en KPN kanaal 1123. Je hoort het. De leukste programma's van Radio Noordzij, ook bij Radio Salto.
3: Je luistert naar Radio Zuidoost. 24 uur per dag vanuit het hart van de Bijlmer. Via kabel, salto.nl en 105.2 FM in de ether.

Thies van Kesteren met het NOS-journaal. In Ermelo is vanochtend een sprinter van de NS op een vrachtwagen gebotst. In de trein zaten 150 mensen. Mogelijk zijn er enkele gewonden. De ravage is groot. Het ongeluk gebeurde op het traject van Putten naar Ermelo. De vrachtwagen waar de trein tegenaan reed vervoerde betonblokken. Huishoudens gaan volgend jaar fors meer betalen voor stroom en gas. De prijzen ervan stijgen, maar bovendien gaan de tarieven bij de netbeheerders voor het onderhoud van kabels en leidingen flink omhoog. Gemiddeld met 20% verwacht toezichthouder ACM. Daardoor betaalt een huishouden zo'n 90 euro meer bovenop de kosten voor gas en elektriciteit. Met het extra geld willen de netbeheerders...

0: dus de problemen met het volle elektriciteitsnet aanpakken. Zo wordt er meer gebouwd en Nederland wil minder afhankelijk willen zijn van fossiele energiebronnen. De Nederlandse politie heeft iemand opgepakt die mogelijk in Polen zijn vader heeft vermoord. Hij was al een tijd op de vlucht. Polen had om zijn uitlevering gevraagd. Het gaat om een Poolse man van 31. Hij is vorige week aangehouden in Dinteloord in Brabant, terwijl hij daar aan het werk was. De Pool wordt verdacht van zware mishandeling en moord. Hij kan in zijn thuisland levenslang krijgen. De schadevergoeding die winkeldieven moeten betalen gaat vanaf vandaag omhoog. Het bedrag stijgt van 181 naar 242 euro. Volgens het bedrijf dat de schadevergoedingen int, is het de eerste verhoging in 14 jaar. Het bedrag is een tegemoetkoming voor de tijd die winkeliers kwijt zijn aan de afhandeling van de diefstal. Ook moet het bedrag dieven afschrikken. Er zijn twee verdachten opgepakt na de aanrijding van een kind gisteravond in Haarlem. Volgens NH Nieuws was het kindje aan het fietsen toen ze werd aangereden. Na de aanrijding is de bestuurder doorgereden, maar later meldde hij zich alsnog. Het is een man van 21 uit Haarlem. Ook de bijrijder van 22 is opgepakt. Het weer, zonnig met af en toe wat bewolking. Vooral in het zuiden en zuidwesten is er kans op wat regen. Het wordt 20 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Iedere tweede zaterdag van de maand tussen 12 en 2. Disco zonder drempels radio hier bij Radio Salto.
2: The Black Achievement Month presenteert op 8 oktober in samenwerking met Hello Suikas, Soul Jazz Stage en Vugrifjoen A Night Full of Jazz met Freedom in Sound. Graciela Hunsel-Ribeiro en een New York Brown Midnight Orchestra samen met Michael Varekamp en Mark Ponte van het Stadsarchief nemen u mee naar het bruisende Amsterdamse nachtleven. Buy your tickets op www.vugrifjoen.nl.
3: Agora a galera vai ter que animar de verdade. Vou chamar um cara pra dar uma receita pra essa galera, viu, Lelê?
4: Vamos
3: chega
4: agora.
3: Pra cá, Felipe Moro, vamos cantar junto com tradição. Simbora!
5: Guilherme, vamos ensinar pra essa galera do Brasil inteiro que tá aqui hoje.

hips.

Thies van Kesteren met het NOS-journaal. In Ermelo in Gelderland is vanochtend een NS-sprinter op een vrachtwagen gebotst. In de trein zaten 150 mensen, mogelijk zijn er enkele gewonden. De ravage is groot. Het ongeluk gebeurde op het traject van Putten naar Ermelo. De vrachtwagen waar de trein tegenaan reed vervoerde betonblokken. Door het ongeluk rijden er zeker tot 6 uur vanmiddag geen treinen tussen Amersfoort en Zwolle. De Belgische provincie Oost-Vlaanderen heeft een docente ontslagen omdat ze weigert les te geven zonder hoofddoek. Dat melden Belgische media. Sinds september 2024 geldt er in de provincie voor alle scholen een verbod op zichtbare religieuze tekens. Maar de lerares vraagt zich af of de werkgever de persoonlijke vrijheid mag beperken. Ze begon 2 jaar eerder, kreeg in 2024 een vast contract en een paar maanden later startte een tuchtprocedure vanwege haar hoofddoek. De Socialistische Vakbond wil in beroep tegen haar ontslag. Voormalig Tweede Kamerlid Tara Singh Varma is overleden. Van 1994 tot 2001 was ze politica voor GroenLinks. In die tijd zat ze in de enquêtecommissie die de Bijlmerramp onderzocht. In 2001 raakte Singh Varma in opspraak. Ze was toen afwezig omdat ze zei dat ze een terminale ziekte leed. Later kwam aan het licht dat ze helemaal niet terminaal was, maar psychische problemen had. Partijleider Rozemuller zei toen dat hij zich belazerd voelde. Later bood Singh Varma excuses aan en zei ze dat ze in een waanwereld had geleefd. Tara Singh

0: Varma werd 78 jaar. Twee frietbakkers in Brabant krijgen een Oekraïense onderscheiding voor een uitzonderlijke humanitaire hulp aan Oekraïne. Kort na de Russische invasie 4 jaar geleden zijn ze met hun mobiele frietcar naar de grens gereden. En hebben ze daar sindsdien honderdduizenden porties friet en snacks uitgedeeld. Ook hebben ze een opvang gebouwd aan de grens. De frietbakkers krijgen zondag hun onderscheiding. Het weer, zon en wolken bij een graad of 20. In het zuiden een enkele bui. Morgen zonnig met 22 tot lokaal 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: In september klinkt er weer muziek in Soul Jazz Stage. 12 september, Belmer Bios met het Ronald Snijders Trio en DJ Tina Burner. 13 september, Open Monumentendag met Smooth Jazz en High Tea in onze foyer. 17 september, We the People, Jazz and Poetry. 24 september, Beats, Books and Bites by Georgie Morea. 7 dagen per week open met het repetitiehuis. It's more than jazz.
2: Iedere tweede zaterdag van de maand tussen 12 en 2. Disco zonder drempels radio hier bij Radio Salto.

0: Robert Baltus met het NOS-journaal. Tegen de Nederlandse chauffeur van de bus die donderdag verongelukte in Zwitserland is een strafrechtelijk onderzoek ingesteld. Er wordt onder meer onderzocht of de chauffeur uit Gelderland schuldig is aan meervoudige moord en het veroorzaken van lichamelijk letsel door nalatigheid. Dat is een standaard procedure na een groot incident. Bij het ongeluk met een OAT-bus kwamen 5 mensen om het leven. 10 passagiers liggen nog in het ziekenhuis. Dit weekend zijn 17 mensen teruggekomen naar Nederland en vandaag en morgen volgen andere reizigers. In Ermelo op de Veluwe is een NS-sprinter op een vrachtwagen gebotst. In de trein zaten 150 mensen. 2 van hen raakten gewond, net als de chauffeur van de vrachtwagen. De ravage is groot. Het ongeluk gebeurde op het traject van Putten naar Ermelo. De vrachtwagen waar de trein tegenaan reed vervoerde betonblokken. Door het ongeluk rijden er vandaag geen treinen meer tussen Amersfoort en Zwolle. De NS heeft stopbussen ingezet. Een Belgische docente die weigert zonder hoofddoek les te geven is door de provincie Oost-Vlaanderen ontslagen. In de provincie geldt sinds 2 jaar een verbod op zichtbare religieuze tekens, maar de vrouw voelt zich daardoor beperkt in haar persoonlijke vrijheid. De Socialistische Vakbond wil in beroep tegen het ontslag. Het weer, wolkenvelden en zonnige periode, vanuit het zuiden meer bewolking. Daaruit valt zo nu en dan een spat regen. Het wordt 20 tot 23 graden. Vanavond en vannacht blijft het op een enkele bui na droog. Dit was het NOS Journaal.
1: The Black Achievement Month presenteert op 8 oktober in samenwerking met Hello Zuidas, Soul Jazz Stage en Vugriffioen, A Night Full of Jazz met Freedom in Sound.

0: Michela Huntsel-Ribeiro en een New York Brown Midnight Orchestra samen met Michael Varekamp en Mark Bonte van het Stadsarchief nemen u mee naar het bruisende Amsterdamse nachtleven. Buy your tickets op www.vugriffioen.nl.
1: Iedere tweede zaterdag van de maand tussen 12 en 2 Disco zonder drempels radio hier bij Radio Salto.

0: Robert Baltus met het NOS-journaal. Vakbond FNV eist 5,5% meer loon, inclusief automatische prijscompensatie. Dat is de inzet van de bond bij de cao-onderhandelingen. De eis is hoger dan de inflatie, omdat juist de inflatie bovengemiddeld is en de arbeidsproductiviteit hoog. De vakbond komt elk jaar de dag voor Prinsjesdag met hun eis. Verder wil FNV zeggenschap voor medewerkers over kunstmatige intelligentie. En de bezuinigingen op arbeidsongeschiktheid en de werkloosheidsuitkeringen moeten van tafel. Vrijdag werd al bekend dat de vakbond CNV inzet op 3-5,5% loonsverhoging. Stichting Donorkind stelt massazaaddonor Simon aansprakelijk voor de schade die hij heeft veroorzaakt. De Nederlander verwekte bijna 200 kinderen. In Nieuwsuur was 2 weken geleden te zien dat de massazaaddonor in een brief aan de ouders beweerde minstens 199 kinderen te hebben verwekt. Veel meer dan de 122 die hij eerder bekend had gemaakt. Simon verklaarde dat hij geen sperma meer doneert. De stichting, die namens 30 ouders spreekt, wil eerst een gesprek, zodat hij nooit meer zal doneren. Schoonmakers staken deze week op Schiphol, stations en andere werkplekken in Nederland, zo kondigt de FNV aan. Daarmee protesteren ze tegen een cao die vakbond CNV en werkgeversorganisatie Schoonmakend Nederland hebben afgesproken. Ook een aantal universiteiten en hogescholen, daar wordt het werk door schoonmakers neergelegd. Het weer, wolkenvelden en zonnige perioden. Vanuit het zuiden meer bewolking. Daaruit valt zo nu en dan een spat motregen. Het is 22 graden. Vanavond en vannacht blijft het op een enkele bui na droog. Dit was het NOS Journaal.
1: In september klinkt er weer muziek in Soul Jazz Stage. 12 september, Belmer Bios met het Ronald Snijders Trio en DJ Tina Burner. 13 september, Open Monumentendag met Smooth Jazz en High Tea in onze foyer. 17 september, We the People, Jazz and Poetry. 24 september, Beats, Books and Bites by Georgie Morea. 7 dagen per week open met het repetitiehuis. It's more than jazz.
2: Luister iedere woensdag.
3: Wij gaan dansen.
4: Dankjewel. Nou, ik kom vaker.
5: Zou je ooit nog teruggaan naar Drenthe?
6: Nee, voor geen goud.
3: Dit moet ik. Ja. Deze wereld moet ik in.

0: To the city and its citizens.
1: Jij bent iets van plan hier in de buurt.
2: Ja, zoals altijd.
3: Iedere woensdag van 5 tot 8.
4: Red Light Jazz Radio.

0: Aduya.
1: Mera, ibe folfo boy.
0: Folfo sang?
1: Na yuru jagi dry toh. Na rasu me arkiere.
0: Da peya arki.
1: Hai baya afrodisiere. Na tapu 105.2 megahertz toh.
0: Wan foru freut mi dat ik kan lopen ook to via Facebook.
1: Facebook, sana sanati, asana Facebook.
0: Mi dat no dan aan no wan gewichtigheid. Van mim kijken dan.
1: Ajakasa, fei wan kijken dan. Im kijken met je ogen.
0: Sobun ala doja. You ook to up Facebook. Excuse me. Na Facebook.
1: Look wat er aan hem tap jaso bakara. Hey baya, ik ga ook mee met de tijd hoor, Bika. César Sandis Kamodo. Heb ik ook een account hoor. R-I-E-K-G-U-L-P-I-E. Rick Gulpie. Ai, suku suku dat je of vindt.
0: Geniet dus van onze uitzending. Want
1: dit is uw Jaggi Draai, gepresenteerd door
0: Merre
1: en Rick.
0: Elke maandag van 2 uur tot en met 5 uur.
1: Onze programma is altijd gevarieerd.
0: Dus kom erbij en blijf u vooral afgestemd.
1: Het is een samenspel tussen u als luisteraar
0: en wij als programmamakers.
1: Dus laat wat van u horen.
0: Door te bellen naar
1: 020-737-1301. Wij zijn er voor u. Arki Jaggi Draai, Sondro Fipai.
2: Jami si donti de. Wena di jami si donti de. Tena ini mi oso, so tiri leki memre. La jami si donti de. Di memre fu libi, wani fu taimi so leki kamina. Me, na pikin boy fu este. Me, de lei fu you, no weni ete. Bika di anana meki mi, anobe libi pasi di basra parakseri. Mi no ben kong na grontapu, fu sini den kron kron sini fu you. Marawinti, marawinti, you de seki mi bon. You wani broko mi taki. Mami, nada luto. Mi, kankampe mi de.

konaini saptachi anoti de raso anajaji dry brasa makandra kakayesi archi kring kring iedere maandagmiddag van 2 tot 5 koni defu dai hila hila lobby lobby defu mai Archi, Archo fa jaji dry, tenapu jaja, kankang atenapu na enfutu tapu. So konaini, konaini, so shwiti so. Raso, 105.2 in de ether, live meekijken kan via Raso, 020.nl.

Goedemiddag, luisteraars. Welkom bij weer een uitzending van Jaji Draai op de maandag. Jaji Draai is te ontvangen elke maandag van 2 tot en met 5. Radio Razo Amsterdam is te ontvangen via de ether op de 105.2 MHz. Online via internet zonder vertragingen razo020.nl. De digitale kanalen Ziggo Digitaal 1365, KPN 1126, Telfort 839, Access for All 970 en IPTV 3121. Het nummer van de studio buiten Amsterdam 020-737-1301. Wilt u een van de programmamakers ontmoeten? Dan komt u naar Groeneveen 94, navigatiecode 1103 EG in Amsterdam. Nummer van de studio om de directeur te spreken, een boodschap door te geven, mededeling, reclamespot. Dan is het 020-737-1301. Wie schrijft, die blijft. U mag e-mailen naar info@razo020.nl. Voor de gulle donaties maakt u het over op IBAN NL36 Rabo 0148-920500 ten name van RTV Razo. Nogmaals, IBAN NL36 Rabo 0148-920500 ten name van RTV Razo. Razo Navi Allah, multicultureel. Ik wens u een aangename luisterstemming toe. En dan nu ons programmaoverzicht. Het eerste uur What's Hot on Social Media. Gevarieerd programma met alles wat er opmerkelijk voorbij komt op social media. Het kan zijn Instagram, Twitter, Facebook, TikTok en andere social media platforms. Ons tweede uur, wat is uw locatie? In dit onderdeel eventuele gasten ontvangen, nieuwsberichten of artiesten belichten. Ons derde uur, de maalstroom. Hier blikken wij terug op het eerste en tweede uur of nieuws, een terugblik op de week ervoor. Houdt u er rekening mee dat het zo nu en dan ook een aangepast programma kan zijn.

0: ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay. Wan sweet konai ni. Arkimang avins pe unde. Yu jaji drai. Tapuna munde DC. 14 september dat wan taki. Ting nanga fo september. Mera achter de knoppen. En ik ben blij, blij, blij.
1: Jawel.
0: Helemaal blij. Want we zijn compleet. Maar zometeen mokaren konai ni. Bikas fos mi donati, natuurlijk mabif bar kondre odi. Goedemorgen wereld, goedenavond wereld, goede dag wereld, goede alles wereld. Waar u zich ook mogen bevinden, merre zeg hallo. Welkom erbij, weer of geen weer. Wij van Jaji Draai zorgen voor een prettige sfeer. Dat rijmt, hè? Hallo, collega.
1: Hallo, de hallo, de hallo, de wow.
0: Laat me zien, hoor. Tikti.
1: Jawel.
0: Zeg nog eens wat.
1: Hallo, hallo, de verloren dochter.
0: Na verloren dochter in Carmi.
1: Huh? Jawel.
0: Om mijn sporen niet verdiende, heb ik een dag verloren dochter.
1: Jawel, jawel. Archibald, Zadwanga Bijaso. Ja, maar letterlijk, letterlijk.
0: Ik ben blij om er weer bij te zijn, Riek.
1: Jawel,
0: als
1: welkom.
0: Je het goed. We hebben elkaar bijna 8 weken niet gezien.
1: En nog gesproken.
0: Nou, you scored me. Je hebt me geghost, je hebt me gefriendzoned, je hebt me alles behalve gecontact. Kan
1: ja,
0: niet, hè?
1: Ja, maar.
0: Hoe is het met je?
1: Nou, naar omstandigheden ja, gaat het redelijk.
0: Mm-hmm.
1: Ik zeg naar omstandigheden, omdat het zo is gewoon.
0: En niks veranderd in die 8 weken?
1: Laat maar zien. Nee. Alleen maar een koppijn van onze eigen Blakabuba.
0: Oh.
1: Ja man, het is een beetje lastig om mensen gewoon... Want je maakt afspraken met ze, mm-hmm. met deal. En dan ga je wachten. Mm-hmm. En dan sta je daar. Voor Jan Lul.
0: Oké, voor Jan met zijn korte achternaam. Nee, we zijn vandaag anders begonnen, luisteraars, door pure enthousiasme. Ik had hem vandaag niet verwacht, want hij had aangegeven vanwege zijn dienstregeling dat hij er niet bij zou kunnen zijn.
1: Dat klopt.
0: Dus ik was gestart en ineens hoorde ik die deur opengaan. Ik denk, als dat niet de directeur is, dan is het dus Riek.
1: De directeur.
0: Kan. Is er iets wat ik niet weet, wat er is gebeurd in die 8 weken?
1: In november wordt het bekendgemaakt.
0: Ja, mooi. Laat me hoor. Drieke, meneer Frits van Eyck, met Biggie Barjuwang. Odi, Banansi, Odi, Odi. Ik heb Banansi een paar keer opgeroepen voor mijn vakantie. Want ik had zoiets van, wanneer mensen op leeftijd komen, wil je weten hoe het met ze gaat. Dus Banansi, met Biggie, teka konkrute, winste inakong, ikoso koso wang, da usap dat jude nafa. Natuurlijk, Jinti Mifara Lobby met Bari van Odi. Je bent niet meer zo ver. Je bent inlandig en nog steeds hebben we elkaar niet gezien. Het kan niet. Het mag niet zo zijn. Dus voor je loesbakken, Gastranang, moeten wij elkaar echt gezien hebben. Helene Bustamente met Bari van Sweet Odi ook toe. En langs deze weg, ook al is het laat, wil ik je feliciteren met 10-jarig bestaan van Radio Hulde. Ga zo door. Het is niet te laat, dus nogmaals, de felicitaties vanuit mij. Ja, Rietje, kijk me aan. Ik wist het niet, want ik had het druk de afgelopen tijd. Dus op een gegeven moment, ik got op Facebook. Ik zie iedereen is er aan het feliciteren.
1: Okay.
0: 10-jarig bestaan, dus... Goedoe.
1: Over Radio Hulde.
0: Radio Hulde, Helene Bustamente. Dus vanuit Tapis, Prees DC, take you big up. Blijf zo doorgaan zoals alleen jij dat kan. En ja, we hebben dan natuurlijk ook een droevig bericht. Daar kom ik zo meteen achter of op. Dankzij Radio Hulde is dit mij ten oren gekomen. En heb ik het gezien op Facebook dat iemand is komen te ontvallen. Namelijk mevrouw Tara. Spreek het voor me uit.
1: Rosien.
0: Ja, ze is niet meer in ons midden. Maar Riek, dat stukje wil ik aan jou overlaten. Want dat is jouw sterke kant. Dat Theo Konang aan de condolences. Dat you Charing Konafisi. Dat wang respectvolle manier.
1: Okay.
0: En als ik het heb over respectvolle manier, dan met Biggie Luki. Because a day word to footy de met Biggie. If you want Charing Konafisi.
1: Jawel, Archimang, Odi met Baru allemaal vanuit Apresidia zo naar. Radio Razo Groeneveen 94 naar uw programma Jaji Drey, ik vond Gwent Arti, ik vond Gwent Gwente voor Unu. En dan moet je bakken naar Futuro, te komen met 5 euro. Ja, zo naar uw Radio Razo. Tje, adieu wordt voor het idee, maar ik wil het geen Israël aan het horen, ik zei dat, want dan is het me verteld toen ze voor zijn. Moet ik gewoon in de wet maken. Ja? De dag zal komen, spreekt de Heer, dat ik met het volk van Israël en het volk van Juda een nieuw verbond sluit. Dat komt uit Jeremia 31, vers 31. Ik kom even zo meteen weer hierop terug. Petrus sprak, voor u geldt deze belofte, evenals voor uw kinderen en voor allen die ver weg zijn en die de Heer, onze God, tot zich zal roepen. En dat komt uit Handelingen 2, vers 39. Het leerwoord dat erbij staat, wat vurig staat geschreven, dat gij komt redden wat verloren is. Nogmaals, wat vurig staat geschreven, dat gij komt redden wat verloren is. Dat woord, dat gij het hart hebt, ogen, dat gij hoort. Ik zal er zijn. Zonsopgang, nieuw verbond. Ik ga even terug naar boven. De dag zal komen, spreekt de Heer, dat ik met het volk van Israël en het volk van Juda een nieuw verbond sluit. Waarom ik dat even herhaal is de laatste dagen hoor je zoveel dingen. Wat? Wie dat ding? AI nog?
2: AI, ja.
1: AI, ja. Mm-hmm. Ja, dat AI zo al in staat is de mensheid helemaal zeg maar te vernietigen. Ja, ik heb het eergisteren op nieuws kunnen volgen.
0: Mm-hmm.
1: Dat AI zo ver is, ja, eigenlijk kunnen ze gewoon de mensheid vernietigen. Ja, want de mens is dan eigenlijk niet meer nodig op deze aarde. Ja, het zijn alleen maar poppetjes en van die dingen, skeletten, weet je, die dingen die als mens gaan fungeren.
0: Mm-hmm.
1: Want die kunnen ook alles doen wat wij mensen doen.
0: Yeah.
1: En er is ook gevraagd dat men dan ook minder met die AI-systeem werkt. Ja, maar dat is moeilijk. Want het wordt steeds weer verder en ook verder en verder ontwikkeld.
0: Zeker.
1: Weet je? En kan AI gewoon een leger, een bataljon, weet ik veel wat vormen? Gewapende poppetjes zoals we het eerder in de films hebben gezien. Ja, en dat van die films, dat komt dan weer terug. Ja, en dat ze die dingen bewapenen en elk mens uitroeien. Ja, dus mensen, wees voorzichtig met die AI gebeuren van jullie. Want kijk, niet zomaar komt men met dit soort suggesties. Ja, het is een suggestie, maar een suggestie kan in korte termijn waarheid worden. Ja, toch? Want het gaat om AI. Dat ding ontwikkelt zich en ontwikkelt zich. En straks is AI, zoals men gezegd heeft, ook slimmer, ja, dan het menselijk brein. En als dat zover is dat AI slimmer is dan het menselijk brein, want nu zijn ze al slim genoeg, want zelfs de minister-president en de presidenten van zoveel landen werken daarmee. Weet je, en zelfs dat hele oorlogstechnologie en dat soort dingen werkt met AI. Dus laat ons even voorzichtig zijn, want als die robots, ja, bewapend worden en oorlog kunnen voeren onderling.
0: Ze bewapenen zichzelf.
1: Ja, en dan is het klaar met ons mensheid. Weet je, en ik hoop dat ik dat niet hoef mee te maken. Ik hoop dat ik mijn hoop en anonome bedoel, hè, maar mijn hoop AI zal niet bakken 150 jaar. Weet je toch? Dat is sowieso. Ja, dus mensen, wees voorzichtig daarmee. En ja, dat ben je AD-woord of TD. En ook toen Wanting even Sabi. Ja, Wanting kon niet. Voor hoe sap zou we doen? Hoe sabi zou we actie AI? Hoe sabi dat je luko voorzien aan Telegram? Hoe ben je ook als naar scoren? Telegram. Ja? Later dan een vast aan die scoring, calculator kon.
2: Ja?
1: Nou, dan denk je gewoon, takim takim, blablabla, en ik is antwoord. Ja? Dus alsjeblieft, mensen, let op je tellen, let op je zaken, let op je kinderen vooral. En ik ben ook blij dat de Nederland of de Europese Unie gekomen is met het besluit om die kinderen dan, zeg maar, voor sociale media, ja? Na 14 jaar, dan mogen ze dat doen? Na hun 14e?
0: Ja. Maar hou je dat tegen? Maar kun je dat tegenhouden?
1: Ja, dan weer van de ouders. Want je hebt kinderen die op hun ouders hoefden zitten.
0: Mm-hmm.
1: Die bepalen voor hun ouders. Het lijkt alsof zij de ouders zijn.
0: Mm.
1: Ja? En in het dagelijks leven kom je dat ook tegen.
0: Ja.
1: Ja, want ook die kinderen die testen je uit. Ja? Mijn kinderen zijn niet zo, maar toch af en toe dan proef je wel wat. Van, hé, hallo. Ja, en dan moet je ze gelijk afremmen. Want als je ze niet afremt, dan heb je een probleem morgen. Ja, want mijn kinderen hebben het ook geprobeerd, ja, om te testen. Maar hier testapparaat dat brokkel.
0: Nou, dat wil ik maar nog een test meer, hè? Oké. Okay.
1: Hier testapparaat dat brokkel, een bos, een soetu. Ja, dus...
0: Nee, ik hoor je.
1: Oké, dus dat was het voor mijn kant voor nu. En dan, ja, straks dan zien we wel verder.
0: Oké. Okay. Dan moet je wang rustig pokoe konijni.
1: Ja.
0: Want heb jij je zegje gedaan? Heb je iedereen gegroet die je wilt groeten?
1: Ja, hè. Dus dat in Aspan van EI-theorie, dan mine bar noas ma odi. Directeur Fris van Eyck, met barjo odi. Alle lichtje me in Sranang en in Nederland. Familie Chocolat, met baru allemaal wa odi. Michouagri Armand, Michouagri Patrick, Michouagri Yossi. Michouagri Majeri, ja, vrouw Christine, dokter Shikima, dokter Deschante, ja, en alle kinderen die hulpen heten en ook geen hulpen heten. Ja, ik groet jullie allemaal, mijn familie in Rotterdam, familie Rellum, familie Engeldal, Delay, Marta Koenders, mijn barrio Odi, Linda Bloem, mijn barrio Odi, meneer Clyde, mijn barrio Odi, Banas, mijn barrio Odi, man. Alas maar met Baru Oriara.
0: Steve Biertje met Baru Ori, dankjewel voor je app.
1: Stiko, jawel.
0: Ja, en natuurlijk Juan, die groet ik ook.
1: En die andere van bovenhoede?
0: Weet ik even zo snel niet.
1: Okay.
0: Onze collega.
1: Ja, hij weet het.
0: Die doen we ook de groeten.
1: Man.
0: Ja, dan? Wie dan?
1: Asogidi.
0: Asogidi heeft het nu zo druk. Dat we hebben geen ruzie, mensen, voor het geval van Oesap, net als wat je zegt, onze mensen, we zijn gauw geneigd om een ander. Ze zijn soms erger dan AI. Of, zeg ik het wel goed, want mijn kinderen plagen me hier. Maar kunt u dat ding goed zeggen? Na AI toch?
1: Na AI.
0: Nee, Riek, ik nogmaals fijn dat we weer samen deze uitzending gaan presenteren. Ja. Ik hoop dat we het samen redden tot het eind.
1: Tot het eind.
0: Wat je mensen willen dat ik ook in beeld moet komen. Ja, luisteraars, Riek is op Facebook. Want de momenten wanneer ik alleen de uitzending draai, ben ik niet op Facebook. En dan krijg ik appjes van, hey, zijn jullie vandaag niet op Facebook? Niet jullie. Riek is niet op Facebook. Waarna Riek na Atjarmang voor Facebook. Soekoe, Daisa Fini.
1: AI.
0: Arkimang, voor ik van pokoe, dan kom ik bij u terug. Ja?
1: Jawel.
0: Stay tuned.

Natuurlijk moet ik mijn grote vriendin Sisa Akuja. Odi, Odi. We hebben gekeken naar onze telefoonlijn en ik hoop dat hij het doet. Dus ik hoop u later te horen.

5.7 of kijk en luister zonder vertraging op razo020.nl. Achar Missy, Mera, Nanga Achar Masra Rik, Echar Di Frenti Takikonawaka. In een speciale programma.

0: Dit is Razo, agendablok. 15 september, conferentie Leef en Leer. Hoe sluit je goed aan bij iemand die hulp nodig heeft bij taal, rekenen of digitale vaardigheden? Tijdens de jaarlijkse Leef en Leerconferentie gaan we samen aan de slag met deze vraag. Iedere leerder heeft een eigen verhaal met eigen ervaringen, behoeften en ambities. Hoe kun jij als vrijwilliger of professional daarbij aansluiten en het verschil maken? Van 1 uur in de middag tot en met 6 uur, OBA Oosterdok, Oosterdokskade 143. Deelname is gratis, aanmelden is verplicht. 15 september, Stadsgesprek Nieuw-West. Ga in gesprek met burgemeester Femke Halsema. Goed nieuws. Het gesprek met de burgemeester dat eerder dit jaar niet kon doorgaan, heeft een nieuwe datum gekregen. Op 15 september gaat zij alsnog in gesprek met jongeren uit Nieuw-West. 16:30 in de middag tot en met 18:30. Calant Lyceum, Pieter Calant Laan, 182. 16 september, West Beach Film Festival. Geniet van films, kunst en cultuur aan de oevers van de Sloterplas tijdens het gratis West Beach Film Festival. Dit jaar staat het festival in het teken van het thema Surrealisme. Correctie. De toegang tot het festival is gratis via het principe Pay As You Like. Van 7 uur in de avond tot en met 11 uur. Locatie Buurtwerkplaats Noorderhof, President Alendelaan 1. 16 september informatiebijeenkomst, uitvoeringsplan luchtkwaliteit. Amsterdam zoekt naar oplossingen om de lucht schoner en gezonder te maken en de uitstoot van CO2 te verminderen om klimaatverandering tegen te gaan. Daarom maakt de gemeente nieuwe plannen voor de periode 2027 tot en met 2030. De plannen liggen nog niet vast. U kunt de plannen bekijken en hierover uw mening geven. Van 4 uur in de middag tot en met 7 uur in de avond, Lichthuis Waagplein 10. 17 september, heb je een naaste met een verslaving of psychiatrisch probleem? Wij bieden individuele gesprekken en een lotgenotengroep. Ons aanbod is kosteloos. Er is geen verwijzing nodig. De lotgenotengroep is iedere derde donderdag van de maand. Van 7 uur 's avonds tot 9 uur. Inloop vanaf 6:45. Droogbak 1D. 17 september, Vrouw door Vrouwen. Bij deze Voor Vrouwen door Vrouwen groep komen we samen om te delen en helen over wat we meemaken in het leven. Soms leuk, soms droevig of lastig, maar altijd in verbinding. Openheid en vertrouwen. We bieden een luisterend oor. Niks moet bij ons. Je bent welkom zoals je bent. Samen met onze ervaringsdeskundigen bieden wij een veilige plek, een moment voor jezelf om je hart te luchten en ervaringen te delen. 11:30 tot en met 13:30, Bontekraai, Kraaienest 68. 18 september, Week van Dementie. De Edelsteen. 6 tot en met 21 september staat Amsterdam-Zuid in het teken van de Week van Dementie. Om extra aandacht te vragen voor dementie. De week biedt ruimte voor ontspanning, ontmoeting en bewustwording voor mensen met dementie, mantelzorgers en buurtbewoners. Dit jaar is het thema Ik blijf meedoen. Dus op vrijdag 18 september zijn er verschillende activiteiten en workshops in de Edelsteen. Van 10 uur tot en met 14:30, de Edelsteen, Smaragdplein nummer 3. 18 september, Kledingruil Festival in Weesp. Dat leuke truitje dat je niet meer past. Die mooie jas waar je op bent uitgekeken en zelf eigenlijk wel tot aan iets nieuws in je garderobe. Kom kleding ruilen, samen kletsen, gezellige live muziek erbij en met anderen gratis kleren naar huis. Dat is een kledingruilfestival. Een stylist is aanwezig om je van advies te voorzien. Van 1 uur in de middag tot en met 4 uur. OAZ-gebouw JA Fijn van Draatlaan 2. Tot slot, 18 september, Kracht van Oost. Op vrijdag 18 september vindt de tweede editie van Kracht van Oost plaats. Van 3 uur in de middag tot 6 uur. verandert het Oranje Vrijstraatplein in een bruisende ontmoetingsplek vol inspiratie, activiteiten en verbinding. We sluiten de middag van 6 tot en met 7 uur feestelijk af met muziek en drankjes in Podium Genieten. Dus kom dan van 3 tot en met 7 naar het Oranje Vrijstraatplein. Zover Razo Agendablok. We zitten bijna aan het eind van ons eerste uur. Funny how time flies when you're having fun. Ik had ook ergens wat Surinaamse berichten. Die moet ik even gaan opsporen. En anders ben ik net als AI. We doen het gewoon vanaf de PC. Blijf afgestemd. En ja, mijn collega neemt het, hoop ik, in ons tweede uur van mij over. Riek, je hebt me gewoon geplaatst. Ik ben dus te zien op Facebook.
1: Ja.
0: Oké.
1: Want ik doe niks en dan kijken die mensen naar mij.
0: Oh, op die manier.
1: Ik ben niet erin.
0: Nee, langs deze weg, mevrouw Denise Menig. Ik zie met Takodi ineens zie ik opnieuw verbinding maken. Dus ik weet niet wat er hier mis is gegaan. Je, hoe weet je dat? Chippy? Mevrouw Denise Menig, ik groet. Hey Steve, ik ben wel iemand. Ik kijk wel en communiceer wel met jullie via Facebook. Want meneer Imro Samsi, Riek, regelmatig als ik in die chat ben, zie ik hem groet mooi. Dus zometeen wanneer je overneemt, mag je meneer Imro Samsi mooi groeten. Oh, oké, okay, na de uitzending. Steve zegt hij mist ons. Wat zeggen wij dan? We missen je ook?
2: Same.
0: Oké, same. Idem dito. Steve, blijf vooral afgestemd. Wat ik wan pokoe en dan kom ik zo bij u terug.

0: Goedemiddag, mijn Mario, Odie, Steve Biertje, Odie, Sheik, Cedric, Esseboom, meneer Edgar, Egard, hallo, long time, Edgard. Boom, long time, maar ga je naar midi. Maar, next naar volgt. Which one they wandel? Boom, so I can meet me one day. By a boom, so I can meet me one day. This person, why you're a mistake? Sorry. Jawel, this person, I'm a boy. Yeah? Or you can ook to in a full moxina there. Now, moxina and this strefe, libiding.
1: Pas op,
0: ik schreeuw je.
1: Ik waarschuw je.
0: Amatak, ik schreeuw je, ik waarschuw je.
1: Dat je affaire met mij wil. Pas op, ik ben lekker. Weet je het zeker? Dat je

0: Robert Baltus met het NOS-journaal. Stichting Donorkind stelt massazaaddonor Simon aansprakelijk voor de schade die hij heeft veroorzaakt. De Nederlander verwekte bijna 200 kinderen. In Nieuwsuur was 2 weken geleden te zien dat de massadonor in een brief aan ouders beweerde minstens 199 kinderen te hebben verwekt. Veel meer dan de 121 die eerder bekend waren. Simon verklaarde dat hij nu geen sperma meer doneert. De stichting, die namens ruim 30 ouders spreekt, wil eerst een gesprek, zodat hij inderdaad nooit meer zal doneren. En ook wil Donorkind dat Simon een schadevergoeding betaalt aan de ouders. Bij een botsing met 3 voertuigen zijn in Zuid-Afrika 21 mensen om het leven gekomen. Ook zouden inzittenden zwaar gewond zijn geraakt. Het ongeluk gebeurde gisteravond in de provincie West-Kaap. 2 busjes en een 3e voertuig botsten op elkaar. Hoe dat kon gebeuren is nog niet bekend. De autoriteiten in Zuid-Afrika sluiten niet uit dat het dodental nog verder oploopt. Vakbond FNV eist 5,5% meer loon, inclusief automatische prijscompensatie. Ook wil de bond eenmalig €80 per maand. Dat is de inzet van de bond bij cao-onderhandelingen. De eis is hoger dan de inflatie, omdat juist die inflatie bovengemiddeld hoog is en de arbeidsproductiviteit hoog. De vakbond komt elk jaar de dag voor Prinsjesdag met hun eis. Verder wil FNV zeggenschap voor medewerkers over de toepassing van kunstmatige intelligentie en de bezuinigingen op arbeidsongeschiktheid en werkloosheidsuitkeringen moeten van tafel. Vrijdag werd al bekend dat vakbond CNV inzet op 3 tot 5,5% loonsverhoging en een hogere reiskostenvergoeding. Bij de botsing tussen een trein en een vrachtwagen vanmorgen bij Ermelo zijn 3 mensen gewond geraakt. Het gaat om 2 inzittenden van de trein en een vrachtwagenchauffeur. Vanwege het ongeluk rijden er vandaag geen treinen meer tussen Amersfoort en Zwolle. Het weer, wolkenvelden en zonnige perioden. Vanuit het zuiden meer bewolking. Daaruit valt zo nu en dan een spat motregen. Het is 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Luister iedere woensdag.
2: Ja, oké. Oké. Zijn we nu vrienden of zo?
3: Wat een introductie. Ja, Remy Sambo.
4: Waren jullie dus bezig met deze uitzending?
5: Ja, dat was leuk.
4: Het was in ieder geval een lekker muziekje.
6: Je kan hier altijd gratis naar binnen te lopen trouwens. Wist je dat?
7: Halleluja.
1: Iedere woensdag van 5 tot 8.
8: Red Light Jazz Radio.
9: In september klinkt er weer muziek in Soul Jazz Stage. 12 september, Belmer Bios met het Ronald Snijders Trio en DJ Tina Burner. 13 september, Open Monumentendag met Smooth Jazz en High Tea in onze foyer. 17 september, We the People, Jazz and Poetry. 24 september, Beats, Books and Bites by Georgie Morea. 7 dagen per week open met het repetitiehuis. It's more than jazz.

0: Pichota, hi! En ook jouw manner, Ray Ferber. Barwa Odi, welkom, welkom in Nederland. Almere, Odi Odi.
1: Mag ik vrij zijn?
0: Ja, zoals eerder aangekondigd, mag je natuurlijk vrij zijn. Natuurlijk ben je. Waarom zou je niet vrij zijn? Je mag van mij vrij zijn. Helemaal tot in jouw witte botten.

Jawel, en er komt een bericht binnen dat Bongo Charlie, Leon Lemmer is overleden. Bongo Charlie is overleden. De wansa sabing, mine besabing, abrecht kon, namen lees abrecht. Dankjewel, Steve.

wel gezelligheid, gezelligheid hier bij Jaji Draai via de zenders van de Radio Razo, Groenewind 94 Amsterdam Zuidoost. En de gezelligheid vind je alleen maar op de maandagen tussen 2 en 5. Voor de rest, maar voor gezelligheid moet je er maandag zijn tussen 2 en 5 bij Jaji Draai. Hi, mijn collega Merwe, was.

garuma wispi beni luku wispi beni luku samo shi sanda ondroso baya sanda ondroso samim shi so sambal langa rek so rapa bakaya na roko pe mopo beni luku. Explore wel hoor, explore wel. Wat kom je me zeggen? Explore niet, explore wel.

oud-raadslid Tara Singh-Farma, 78, overleden. Tara Singh-Farma is op 78-jarige leeftijd overleden. Dat heeft haar pleegdochter laten weten aan de NOS. Singh-Farma was tussen 1982 en 1994 raadslid in Amsterdam en was onderdeel van de parlementaire enquêtecommissie die onderzoek deed naar de Bijlmerramp. In 2001 kwam ze in opspraak toen ze loog over de reden van haar vertrek als Tweede Kamerlid naar die affaire ging. Ze werken bij een Surinaamse broodjeszaak in Oost. Als raadslid ging Singh-Farma in 1982 aan de slag voor de Communistische Partij Nederland, afgekort CPN. Later was ze raadslid voor het Linksakkoord, een voorloper van GroenLinks. In 1994 werd ze voor deze partij Tweede Kamerlid. Ze was toen de eerste vrouw met een migratieachtergrond in de Kamer. In 1999 vertelde ze bij AT5-programma lastige vragen over haar motivatie om de politiek in te gaan. Singh-Farma had in Amsterdam een grote multiculturele achterban en zette zich via stichtingen in voor vrouwen met een migratieachtergrond. Toen ze vanaf 1998 onderdeel uitmaakte van de parlementaire enquête Vliegramp Bijlmer, gaf ze meermaals aan zich betrokken te voelen bij de slachtoffers. In 1998 liep AT5 een dagje met Singh-Farma mee tijdens haar werkzaamheden bij de enquêtecommissie. Singh-Farma raakte ook meerdere malen in opspraak, waaronder door betrokkenheid bij verschillende financiële affaires. De meest opvallende zaak was toen in 2000, haar vertrek uit de Tweede Kamer aankondigde. Naar eigen zeggen leed ze aan een terminale ziekte, waardoor ze niet meer in staat was haar werk uit te voeren. Ze kwam in die periode ook met regelmaat in een rolstoel naar het werk. In 2001 werd bekend dat Singh-Farma helemaal niet ziek was, maar haar ziekte verzonnen had. Zelf verklaarde ze dat ze dat haar gezondheidsklachten werden veroorzaakt door een posttraumatische depressie. Bron van dit bericht, AT5. May her soul rest in peace.

1-3-0-1. En de mensen uit Rotterdam, ook aan Belkom te waren. En omdat we naar 020, onder naar 010, we doen nu even dan, we brengen nou naar Bel. We mag Bel gewoon, ja.

Voor Major Roog, 020-737-1301. Jawel, Faya Bro Limo voor Major Baya. En aan de zomer, Sammy toch, want Limo voor Major Sammy Duso Baya.

Mevrouw Hillegonda, Trustful in Suriname, Odi Odi. Mevrouw Jennifer Reizen in Suriname, also Odi Odi. En meneer Hugo, jawel, meneer Hugo, is een beetje met Takito. Hi.

Hei, mevrouw Mildred Montpellier. Mevrouw Mildred Montpellier in Rotterdam. En ook met Emilia uiteraard. Emilia, jawel.

0: Repórter 22 FM, o cara tá aqui se passando. Alô, sabe, vai a milibi. E a Uela, Jeff. Messa, Tori, Jeba, Tori, Kibri. Em Jasso, na Rádio Rasso. Na Gaui, para o programa de Jadidrai. Weet je, we zijn gevarieerd, hè? Zoals we altijd doorgeven. Alles aan de kakker in Jasso. Ipsabi. Vovenatori, bij jou, Vovenatori. Aan de mitakier, hè? Na televisie. Na ambassadeur Srevi. Is dat ook, meneer Humberto Tam? Jawel, met zijn 37-jarige vriendin. Ja, moet kunnen, ja, want leeftijd. Negwanga lobby. Ja toch? Alobi, negwanga leeftijd. Leeftijd, negwanga lobby. Is dat ook, Asana? Heeft dus mama verstand, is Srevi, hem gundes maar dat hij. Is dat ook, hem gundes maar, en ja, het is niet dat hij is geen pedofiele Ronald, biggie smaak is dat ook. Maar Olaf Karaman zo, because he. Heb ik aan de eentje werkelijk, maar aan de oorzaak. Snap je toch? Na een paar maanden vind ik geluk en dat heb ik allemaal geluk. Dus dan, wat vinden jullie ervan? Snap je toch? Voor mij mag dat hoor. Voor mij mag dat. Snap je toch? Na mijn geluk. Weet je toch? Na dame en geluk voor vind een man dat ook toe. En zolang alles maar fit en kon, dan. Ja. Na zijn vrouw goed is toch laten haters haten. Laat praten, praten. Wat God hun gunt, kan niemand hun ontnemen. Ja, dus Imsabi. Jawel. En dan, hallo. Eenmaal met de tap, tak, door. Dan gaan we tak, door. Mera. Nu kom ik bij jou. Even. Ben je erin?
1: Komend op dat van Humberto Tan, ja, 36 of 60 jaar. Hij wordt vader en ik ben op 2. Ben ik erin?
2: Je bent wel, ik ben nog ver.
1: Ja, oké. Okay. Nu? Slaan de stoppen door of hoe zit dat? Ga ik het herhalen?
2: De helft,
1: oké. Okay. Nou ja, die man is 60 jaar. Zijn vriendin 37, Nalixa i Chakonafisi. Heeft dat na Ama in Kolobo?
2: Kan we gaan weer opnieuw beginnen. Ik had je op 3.
1: Mosaka Saniera, echt te lazy.
2: Oké, let's go. 3-2-1.
1: Oké, dat was Taki. Ik ben Chara Pistori Café Sifu Humberto Tan.
2: Ja.
1: En hij is 60 jaar. Dit is een gossip. Let we spell the tea. Eigenlijk is het geroddel, want hij heeft het zelf naar voren gebracht. En zich afgevraagd van waar maken mensen zich druk om.
2: Ja.
1: Zijn vriendin is 37. Nou, vruchtbaar. Goed toch? Een kindje op komst. Anaminanga, you. Nanga de rest sang ab kritiek. Musorgu abching. Ik heb het zelf op mijn status gedeeld. En heb alleen gevraagd van... ook al heeft Humberto niet mijn nummer. En hij kan mijn status niet zien. Mi akse wang no start no wang crowdfund. Voor je pisorgu abching.
2: Nee, maar
1: voor de rest heel veel geluk.
2: Maar waarom zou je dat doen? Ja. Anaminanga mi oloi misaka.
1: Daarom heb ik zoiets van, hey, let people be who they want to be. En let people ga.
2: Let them
1: en
2: talk.
1: Vermenigvuldig u.
2: Let them talk if they want to.
1: Nou, nu je dat zegt, let them talk, wil ik graag speciaal verzoek dat nummer van Beres Hammond. They gonna talk. En say a lot about...
2: Wacht even, want ik moet kijken als ik Engels kan schrijven.
1: En ja, we hadden het met Luca Juruzo. Dus daar met praxeer van mijn kantjare wakatom silanga. En abikine feestie mijn bede. Ik was eventjes op een winterspelen zonder skis. En hoe noem je dat ding? Behalve skis heb zonder slee.
2: Oh, skiller.
1: Nee, je hebt een slee, toch? Als leena dat megos donen tapu a udu sani lekwang wam chimboto.
2: Ja.
1: Dan ga ik van een helling eraf. Dat is een slee. Die had ik niet bij me. Ik had ook geen skis bij me, ook geen langloofdingen. Maar Jawel, het was me een winterspel, een winterspelen waar je u tegen zegt. En de locatie was fabelhaft.
2: Oké, want inderdaad. Mm-hmm. Inderdaad, want zondag, afgelopen zondag.
1: Ja.
2: Had je me ook uitgenodigd voor een winterspelen. Ja, met die verstande dat wij beide maandag geen uitzending zouden kunnen hebben. Want we zouden zo onder invloed zijn van die winterspelen. En misschien nog winderig zijn. En winderig niet van achter hoor, gewoon winderig naar EDC.
1: Dat is winderig.
2: Ja, toch? Dus, ik neem aan dat het jou overmand heeft gedurende drie, vier dagen. Mm-hmm. Ja, want vandaar dat je afgelopen maandag, vorige week maandag, niet in de uitzending kon zijn.
1: Nee, zal ik dan zeggen wat de reden daarvan was? Ik ben niet in de geest geraakt, dat sowieso niet. Mijn kids stonden achter de bar en het was zo druk dat ik mezelf op een gegeven moment heb opgeofferd als barjuffrouw. Dus ik stond achter de bar met mijn grootste smile. En terugkomend op hetgeen wat je zei van ons Ranamang. Oh, wat kunnen we soms, wat de goede niet nagesproken, onbeschoft zijn. Er kwam niet eens een goede middag van af. Maar kijk, ik heb het geluk dat ik in het onderwijs zit. Waardoor ik met dat soort mensen of situaties weet om te gaan.
2: Ja.
1: Mijn jongens hadden op een gegeven moment zoiets van: maar kunnen mensen nou echt niet groeten? Mingo knap hoor, bij mij is het. Goedenavond, wat mag het zijn? Eén ding moest je niet doen. Langa beker, gimme da isor, minangai vinga. Ik zie je niet, hè? Ik help de volgende. Want dat gaan we niet doen.
2: Nee.
1: Dus. Jij hebt toch ook wel eens achter de bar gestaan? Wat vind je van barwerkzaamheden?
2: Ik vind het fijn hoor. Ik vind het echt fijn. En bij mij, die mensen willen me niet meer achter hun bar, want die mensen zijn gaan klagen voor
1: Waarom?
2: Mij.
1: Waarom?
2: Nou, ik zeg die mensen gewoon van: Luko, even naar Bahia moest bij Bahia, als ze voor die komt.
1: Nee, ik vind je fout.
2: Nee, ik ben niet fout.
1: Jawel.
2: Nee. Want andere mensen willen ook geholpen worden. Ja, toch?
1: Okay.
2: En nee, kan ik strip daarmee. Je weet toch?
1: Nee, maar in dit geval vind ik.

0: Ik zou dat, maar dat ben ik persoonlijk, niet tegen iemand zeggen van... Oh, ik zie je voor de 10e keer. Misabi, kosten van ongelijke.
1: Ja,
0: toch?
1: Ja.
0: Want sterker nog, op een gegeven moment was het zo... en dat vond ik wel mooi van Amasra bij Orga Asanving. Pas vanaf nek jura neti, trangasopi bij mag...
1: Prati.
0: Prati. Mi ben wat tak schenken. Maar goed, prati. Ja, Meluka Juru. Weet je dat mensen brutaliteit hadden om te komen staan en vragen... is er nog geen sterk, want het is bijna tijd. Dan stuur ik je wel waar de zon niet schijnt, hè?
1: Oké, okay, waar?
0: Maar Meluka Juru, hè?
1: Waar is dat? Waar de zon niet schijnt? Achter de bergen? Of zo?
0: In een tunnel.
1: Ja. Oh ja, werkelijk, daar is het donker.
0: We kijken naar de tijd. Salto gaat het zo meteen van ons overnemen en dan komen we daarna terug. En ik heb dan een telefonische gast. Blijf afgestemd.

0: Robert Baltus met het NOS-journaal. In Duitsland is vanochtend een klein vliegtuig neergestort, net over de grens bij Roermond. Het privétoestel was opgestegen in Hilversum. Volgens Duitse media zijn er 3 mensen om het leven gekomen. Of het Nederlanders zijn, is onduidelijk. Ook niet duidelijk is hoe het vliegtuigje kon neerstorten. In de buurt is een klein vliegveld, maar daar stonden vandaag geen landingen gepland. Uit vluchtgegevens zou blijken dat het vliegtuigje vlak voor de crash wat scherpe bochten maakte en steeds van hoogte wisselde. Secretaris-generaal van de NAVO Rutte zegt dat Rusland steeds roekelozer wordt in de oorlog met Oekraïne. Hij reageerde op de grootschalige Russische aanvallen op Oekraïne dit weekend. Bij die aanvallen raakte een Russische drone een locomotief van een passagierstrein tussen Kiev en Warschau, die vlak voor de grensovergang tussen Oekraïne en Polen reed. Niemand raakte gewond. Maar volgens Rutte laten de aanvallen zien hoe wanhopig Poetin aan het worden is. De politie heeft vannacht een man van 19 uit Delft aangehouden. Die wordt verdacht van aanranding, mishandeling en poging tot zware mishandeling. Hij werd opgepakt omdat hij aan het signalement voldoet. Afgelopen weekend werd een vrouw in Den Hoorn bij Delft van haar fiets geslagen. De man probeerde haar aan te randen. De afgelopen maanden zijn in Delft meerdere vrouwen van hun fiets getrokken. Ook in die zaken worden meegenomen in het onderzoek. Een kwart van de ingediende Kamervragen bevat sporen van AI, blijkt uit een analyse van de NOS na 28.000 vragen. Sommige teksten blijken volledig door kunstmatige intelligentie gegenereerd. Van andere teksten gaat het om een deel. Vorige week bleek uit onderzoek van de Volkskrant dat premier Jette AI gebruikt voor het schrijven van zijn berichten op sociale media. Het weer, wolken en zon wisselen elkaar af. Vanavond en vannacht blijft het zo goed als droog en de temperatuur daalt naar 15 tot 18 graden. Morgen zon en warmer met 22 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Elke dag heeft Radio Noordzij leuke programma's op Radio Salto. Maandag tussen 2 en 4 spelen we het spel met Kale Harry. Op dinsdag openen Thea en Claudio de platenkoffer tussen 3 en 5. Woensdag speel je het kofferspel tussen 2 en 4. Donderdag tussen 10 en 12 Nostalgie met Jan. En we sluiten de week af op vrijdag met de Nederlandstalige Top 30 tussen 10 en 12 met Vincent de Groot. Je ontvangt Radio Salto via 99,4 FM, Ziggo kanaal 911 en KPN kanaal 1123. Je hoort het, de leukste programma's van Radio Noordzij, ook bij Radio Salto.
2: Disco zonder drempels radio hier bij Radio Salto. Iedere tweede zaterdag van de maand tussen 12 en 2.

to Dora Culando, Culando, weet ik veel te maken. En ook to Marilyn Nelam. Mijn collega, jawel, zangeres van Drie Orten.

0: Jawel, jawel, meneer Genti, meneer Genti. Ja, ik zou u willen verzoeken om naar de studio te bellen. 020-737-1301, meneer Genti. We hebben je van Oudu bij ja. Hallo? Jawel, Archimang, jawel, Archimang. We hebben een beller. Hallo, hallo, Odi, Odi.
1: Odi, Waramala.
0: Odi, Odi, brother Genti. Jawel.
1: Ja, jongen, de galop heeft me weer te bereiken. Ja, zang aan telefoon. Hallo, moderne, zijn er weer mee.
0: Jawel,
1: het is opgelost. Okay. Ja, maar voor
0: ja, zelfs avond, ja, zelfs avond. Want Oester heeft dus ook bel je toe, maar niks nek om. Dus dan moet ik een jongen moesten. Wat kan ik er nog meneer Genti? What's up, what's up? Welkom in me. Of aan telefoon ik over. Ja, hartelijk dank daarvoor.
1: Ja, weet je, dan weer naar 14 bij je zijn. Dus dat ik druk me letten, is dat ik weer naar 14.
0: Ja, maar dat laat hoor je toch nou. Want hoe durf je niet?
1: Nou, nou, kon je vlak niet over zo'n boek. Je gaat een vlieg mee naar Jupiter.
0: Oké, dan. Jawel.
1: Ja.
0: Sisa Mera. We hebben Genti aan de lijn. Eindelijk, hè?
2: Je moet me zien smilen hier van oor tot oor. Odi, odi, mi fara lobby.
1: Ja, man. Hier is zing, eigenlijk. En breed dat me hier is zing na uitzending, eigenlijk. Thank you for all the lobby's dat je bedien is zing.
2: Tuurlijk, tuurlijk. Dene go no wa se, imu sabi.
1: Ja, we dan op bank de hoofd of den ook moeten gaan zien voor de zekerheid je voor het wakker man.
2: Riek nou af, denk.
0: Ja.
1: We hebben ze niet, daarom is het weer tak terang aan het met grote voeren.
2: Genti, mi breed die dat in Nakona a studio, maar Sami ben wan doen aan jou, mi nou wan doen via a concrete. Wins van of van, mi wan kari kona a studio.
1: Ja, me kan me voor dat die.
2: Ja, toch?
1: Dat doe maar boven. Ja, me kan me voor dat die. Sandin broer, je met je zult hier dat ik mee ben. Maar ik ben in Amsterdam, ik ben in Sandam. En ik heb een moest jaar mee, maar mijn rok aan ons en als je je zo rokken. Dus ik ben pura man in een... Ik ben pura man tapen in rokken even voor doen in Sandis. Want ik ben hier van pisteen en dan ben ik hier van de rokken door. Dus ik ben pura Sandis. Maar in elk geval... Tokite we breken met dat is in de vrouw domen dat Tori gomorro fara.
2: Zo Tori, Jen?
1: Tori is een man moest zeggen die nou aan taka concrete.
2: Dat van taki, of you emit me, of me emit you. Want is dat minang aan jou na voorbereid. U loop voorbereid, doe u san hier, zet san kong. Ano zomaar, zomaar. Want afiri moest kong, toch?
1: Dat natuurlijk. Dat natuurlijk. Maar die is eigenlijk in elk geval mijn nodig, maar uit mijn dagje, uit die. Dus in Lukovayatori, dat kan ook aan mijn tischerikade zijn dat hij naar Fasifaya takje, want radio aan of Jompo takje, ik heb ook de andere voor de bije poerukbouw in Nibere.
2: Ah zo. Maar ik ga erop in, dus mijn loopt is mijn dag mee uit toch?
1: Jawel, oké, okay, mooi man, dat ik ga uitdagen, dat want ik afetie of afetie.
2: Wat zit zo'n kong? Maar toch, die mij heb je naar congruteer voor een trappie. Mij breed die idee naar kondre, maar zijn jari kong ja zo baka, want weer no presta zo.
1: No, weer, dat weer, we falen mee, man. No, me krapje, dan kijk ik me toch naar waar en dat per man. Mijn vriend, no, benauwd te tide, no, aan kouru te tide. Ta kouru toen ze me kwast dat hij dus dan nog afstand aan zijn dat hij. Maar in elk geval, zijn jari me kom er voor, me kom ik aan onze vader boys, me zijn er de moro. Ja, we hebben een grote kamangerebied, dus dat ik kan doen. Dat kan ik ook. Dus dat ik kan dus manier zien, maar met een messie, ja. Dat is een messie.
2: Oké. Lukumi be sabi natuurlijk, maar Arkimano sabi. Dus dat want ik naf dat mi actie u, actie dat die. En we kijken er naar uit voor see you in a studio. Maar volgens mij see you in a studio natuurlijk dan wat abif, wat kan met makandra lespeki fasi.
1: Dat op zou ook toe, want dat is zo in de big bar.
2: Ja.
1: Dus dat wordt doel sowieso.
2: En wat is...
1: Nombaralas wa hodi se yeremiste sa saptak minja madeno shimete. Nagado mekten dus miden tak ten tenekba dus win ten usiamiti.
2: Aso. Dat nama mooi taki. Dus daarom het tak van ja, ik verheug me erop. Wees na trawiki, a wiki saiko. Nanga manga yu, nanga rik. Da wo takip chintori en kap chinso dengi.
1: Mostre que ha cometido no atenda de sismo poti mo poti mentalmente dat u conina tempo ca cercare sa moro fini wanta da tauro po uro con afu anoftaktaki uro con aftaki i sabia tu ja ni tok ya taktaki na ataki
2: aso
1: ya le jano de taktaki o de taki la ve se ca comite me cu ju se reflex pesini sa ve du takwe de tapas fit fasi afini fasi and mas mai ja bos ko bu dire ja fit is ma fa sa se kondu se taki and se oli baba kanin wortu yes wo avec me katen dati and veriti fa i chiaren ko sa fesi so mo se ten trafaso de
2: aso me lo ku mi collega Rick quant e mo fe beten aksi wa sani mi bri.
0: Nee. Minister, bij Gitrawiki, want ik heb de afet afeti. En ja, ik weet dat je een afeti de voor Winnie. En dan heb je ook twee Winnie toch?
1: Ja, natuurlijk toch. Nog een flasje jaren. Nog een flasje jaren.
0: Een man breed jaren.
1: Jawel. Ik heb wel als voer zijn. Ik van mij las mijn kies. Laat je dat die Noosman herstel.
0: No.
1: Mot antiro fra toro ante no este me fere fluco a funtu fe on dat na mi kuche. Sanita ya won presi, ma sani lusa won presi. Tu no den presi da si mino da asma, da pe mi wande. No pisfa. No pasifa libi pe ewa capena.
0: Aso.
1: Yo wa wande, foru seref ne foru da pe. Javi.
0: Ja.
1: Ma. Anyway, this and this in a bit more big fianti and this cool even part the Samsa that it shall be me deja.
2: Fame yerasting, echt wees na tap afstand idee, wees aan no abrawatra, maar me vier sweetie en me vier awarang, abrasa schreef me vieri en baka uitzending. Sowieso mobeli en dan wo me kwang boom afspraak die slezi want anafos afspraak wie umeki temisreve tegi is de van mina sapsa universum me doen dan me bel you telefoontje neka in say hoe dan
1: nee maar dat is zo zijn is het maar je zit zijn ja maar soms in trede mensen zijn is het die dat wordt er niet voor ik heb daar weer als patiëntie leklibisme maar I know we're meeting, I know we're sereka, I love how we're doing that food, that we're sereka. We do muiti, but if I did a papa, I don't know, she know it. But if I papa and take a shan, must sit there for a shi, then that's opsa, yes I do, if you hear. Dus mi klar klar di fusang ono taki boya lon tu la tu wa u per sau sere fini un bon fasi
2: ya
1: endo en fudes ma se arti tu fusta sa me tak wa mi ano ma se alas mai fusta ma da tano anda ngare gimi o ta ala de me mus fusta am sere fof nu i jabi ala de me kis nyo san sa me mus fusta dus mi sa taki te den ni sere fina yu wa wande
2: ya
1: jabi en en dat natori, maar mijn libin zei moro furu lek dorosie. Ef de maiere bara dorosie, dan de nomus actie van bari in zei, want dat heb ik me euroko. Me euroko in zei gua dorosie, nog dorosie kon niet zei.
0: Dat natori.
2: Wauw.
1: Ja.
2: Mi verstaap is die zei, maar daarom het ak te us don ja zo na atafra. Na de soort tori die zo tjaka fesi, dus arkimang. Umus kankang, fumang, verstang. Den tori zou tak ja sa atafra.
0: Wiki, Upsabi.
1: Ja, maar apa die spot dat ik bij de natuur dat bakken we wat.
0: Trawiki.
1: Maar je hebt een karen. Nou, een trawiki, een wiki wiki terafasi.
0: Oké, dat.
2: Is je toch. Les Peggy, madame Otaki, grand tangi voor Apis DC. Hoor je schreef, maar dat mijn naftijgi. Want if you know what hoor je schreef, mo kon hoor je.
1: Sisa kong, may jay wakti.
2: Abunjin, grantang yung minusap, if you ambare arkimang odi ete, fosi...
1: Mi on bara la arti ma wa suito di sabi ma megden den na den serifi sa ne bruya so le sa jesi toralti de farawe sma taxer na tori jaso wa se na smaf se na bagai taxer na na tatatori ko jaso ma no dim lipta bala tu continent ma basa ne list sera fasi es me si trasa ni ma mi no taku per politik mo taku per ali bifa
2: ya
1: viri
0: moito ali
1: ya
2: ya moito ali
1: taku taku garantani Ou sa un bon ten, en we miti, trawiti de si, wo se ta tori ti de, mo bel dalek pem doro Amsterdam.
2: Es goed, genti. Ya?
0: Ok. Mo bigi pratabos kopo fi, nanga de arti man.
1: Ya, lo, jabi, jabi, on goron tapu di jwe takis matan yan. Din dis matan yis takis, tak misan yis, ok.
0: Ya.
1: Ok.
2: Abong.

Jawel, al dus denti na ewawa ewaka. De denki se kwenye ede sabitok na de yuwa wande. De yuwa wande neshi de denki kakoyu ede sabitok. Want if de minderisma, dan de verstor de denki view, de verstor yu meditatsi. Jawel, ja na aboskom fu mastra dieti me prata gaunu. Want als je naar Fafara, Farawe, naar Juwawan, naar Waka, want Bika, als je naar Waka, Juwawan, Juwaka, Bindirisma, dan is mij verstoor je denken, is mij verstoor je meditatie, is mij verstoor je vieren. Farawe, Farawe, brada, gentie, Juwawan, de Waka.

langzamerhand sluipen we, kruipen wij naar 5 uur. Zo aanstonds worden wij overgenomen door de collega's van New Era. Ah, zo meteen hoort u mijn collega Mer. Jawel, de laatste 5 minuutjes heb je toch nog 5 euro.

0: Jawel, Arkiman. Schroom niet om te bellen. Schroom niet om te bellen. En meekijken kan ook op razo020.nl. En vergeet vooral de donaties niet. De donatie, hallo. IBAN NL 36 Rabo 01 48 92 05 00. Ten name van RTV Razo. Nog een keer, IBAN NL 36 RABO 01 48 92 05 00. Jawel.
1: Tu bota, Guamparé, tu bota.

0: Riet, wat doe je?
1: Berre, ik ben Volvo boy.
0: Volvo zang?
1: Nou, Jeroen Jaggi draait toch. Dan ga zo met Arkiëren.
0: Dat ben je, Arki.
1: Hij bij je afrodisieren. Met op 105.2 megahertz toch.
0: Wat voor u freut me? Dat ik kan lopen ook toe via Facebook.
1: Facebook. Sana sanati. Sana Facebook.
0: Mi dat no dan aan een gewichtigheid. Van hem kijken dan.
1: Adjakasa. Van hem kijken dan. Hem kijken met je ogen.
0: Sobun ala doja. Je ook toe op Facebook. Excuse me. Na Facebook.
1: Look wat er aan hem tabja zo bakaren. Hey, Baya, ik ga ook mee met de tijd hoor, Bika. Zes is aan die skamodo. Heb ik ook een account hoor. En...

0: Ai, Sukusuku dat je ofeni.
1: Geniet dus van onze uitzending, want...
0: Dit is uw Tjadji Draai, gepresenteerd door...
1: Merre
0: en Riek.
1: Elke maandag van 2 uur tot en met 5 uur.
0: Onze programma is altijd gevarieerd.
1: Dus kom erbij en blijft u vooral afgestemd.
0: Het is een samenspel tussen u als luisteraar...
1: en wij als programmamakers.
0: Dus laat wat van u horen.
1: Door te bellen naar...
0: 020-737-1301. Wij zijn er voor u. Arki Dagi Draai.

van 2 tot 5 in de middag af op 105.7. Of kijk en luister zonder vertraging op Razo 020.nl. Achar Missy, Mera, Nanga Achar Masra Rik, Achar Di Frenti Takikona Waka. In een speciale programma, Jaji Drive. Alamunde Bakana, elke maandagmiddag tussen 2 en 5 uur. Hier op 105.7, Razo 020.nl. Mi, Carlos Pinas, ook toe en Arki, Jaji Drive.

0: Liki Mofina, wel, Mofina was zo groot. Dan kijk ik even in de richting van mijn collega Tina Balatina Sisa. Dat ontdek ik Wabif Baro die bij haar is. Hallo.
1: Ja. Onze collega nu Era is er al. Tina Balatina Sisa Midak. Leiding, want ik ben de oudste van 20. Jawel, het mag gezegd worden. En Riek, zijn we er volgende week weer?
0: Jawel, waarom niet? Nou. Ik zou iets zeggen, maar spirulima, dus want ik spier met dit trouwtje.
1: Oké dan, en voor volgende week hebben we een hele mooie topic doorgestuurd door... Hallo Juan, alles goed met je? Hey. En dat is, wat vindt men ervan als er, komt dat een soppie geschonken wordt op een kinderfeest? Daar gaan we volgende week over sparren.
0: Ja, spannend.
1: Ja, en vind ik ook.
0: Had iemand thuis, weet je, een liever ook je bijdrage door te bellen naar 020-737-1301. En dan kunnen we samen met u...
1: Van gedachten wisselen.
0: Ja, inderdaad. Ja, wat vind jij ervan? Ja? Heb je graag dat jouw kind een sopjang wordt, of niet?
1: Hey, onze collega's staan en we gaan groeten, Riek. Was fijn om vandaag met je gezeten te hebben. En we danken Ginty voor het inbellen.
0: Oké, daar gaan we dan.
1: 3, 2, 1.
0: Doedie.
1: Nu era Charewaka.

0: Vliegtuig neergestort net over de grens bij Roermond. Het privétoestel was opgestegen in Hilversum. Volgens Duitse media zijn er 3 mensen omgekomen. Of het Nederlanders zijn, is onduidelijk. Ook de oorzaak van het ongeluk is nog onbekend. Uit vluchtgegevens zou blijken dat het vliegtuigje vlak voor de crash wat scherpe bochten maakte en steeds van hoogte wisselde. Secretaris-generaal van de NAVO Rutte zegt dat Rusland steeds roekelozer wordt in de oorlog met Oekraïne. Hij reageerde op de grote Russische aanvallen op Oekraïne van dit weekend. Daarbij raakte een Russische drone een locomotief van een passagierstrein tussen Kiev en Warschau. Die reed vlakbij de grensovergang tussen Oekraïne en Polen. Niemand raakte gewond. Volgens Rutte laten de aanvallen zien hoe wanhopig Poetin aan het worden is. Een man van 79 uit Veen in Brabant is ook in hoger beroep veroordeeld voor het misbruiken van zijn 2 kleinzoons. Hij krijgt 4 jaar cel, waarvan 1 voorwaardelijk. Dat is 1 jaar meer dan een rechtbank hem eerder had opgelegd. De man zou misbruik hebben gemaakt van de afhankelijkheid van de tweeling met een licht verstandelijke beperking. Ze werden op hun 17e uit huis geplaatst en brachten de weekenden door bij hun opa. De man zegt dat hij de jongens niet heeft gedwongen tot seks, maar het Hof zegt van wel. Een kwart van de ingediende Kamervragen bevat sporen van AI. Dat blijkt uit een analyse van de NOS naar 28.000 vragen. Sommige teksten blijken helemaal door kunstmatige intelligentie te zijn gegenereerd. Van andere teksten gaat het om een deel. Dan het weer, zon en wolken. Vanavond en vannacht op de meeste plaatsen droog. De temperatuur daalt dan naar een graad of 16. Morgen veel zon. Het wordt warmer dan vandaag. 22 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: De Black Achievement Month presenteert op 8 oktober in samenwerking met Hello Suikas, Soul Jazz Stage en Vuug Rivioen A Night Full of Jazz met Freedom in Sound. Graciela Hunsel-Ribeiro en een New York Round Midnight Orchestra samen met Michael Varekamp en Mark Ponte van het Stadsarchief nemen u mee naar het bruisende Amsterdamse nachtleven. Buy your tickets op www.vuugrivioen.nl.
2: Luister iedere woensdag.
3: Ja, oké. Okay, ja, nou. Ja. Oh, oké. Zijn we nu vrienden of zo?
4: Wat een introductie. Ah. Ja, Remy Sambo.
5: Waren jullie dus bezig met deze uitzending?
4: Ja, dat was leuk.
5: Het was in ieder geval een lekker muziekje.
6: Je kan hier altijd gratis naar binnen toe lopen trouwens. Wist je dat?
7: Halleluja.
2: Iedere woensdag van 5 tot 8.
8: Red Light Jazz Radio.

0: Velida, tune in. Live, zelfs te zien op Razo Radio.
1: Livestream, live op salto.nl. Hello, ladies and gentlemen. Welcome to the...

Amsterdam, mensen. Yep, weer een maandag, weer een maandag. Ja. Dus heb je een topic, heb je een request, let us know. 020-737-1301. 020-737-1301. Ja toch? Zoals gewoon een lekkere pokoes. We zullen beginnen met Chingy. Right there. Als je het kent, doe lekker mee. Ja.

One, two. Funky, funky, fresh. One, two.

0: Hey, Solo.
1: Hey, what's up?
0: Yeah.
1: Alles cool?
0: Ja,
1: ik denk dat je je telefoon even moet gaan fixen ergens of zo, want je stottert.
0: Ja, serieus.
1: Kan je ergens anders staan of zo, waardoor je een beter bereik hebt?
0: Doe me nu beter?
1: Oké, ja, ietsje beter.
0: Ja, man, hoe is het, pa?
1: Ja, rustig.
0: Ik ben op een bootje, man. Ja, toch? Dus ik even die dingen fixen. Ik red het niet om te komen.
1: Ja.
0: Ik moet die boot weghalen daar zo, man. Bij die haven, man. Die mensen worden ook echt moe van mij, man. Het hele ding, man. Hoe is het daar zo vandaag dan? Is oma Frits er?
1: Denk ik niet, maar zijn collega wel.
0: Ja.
1: Hoe is het daar verder op het boot, man, G? Hoe lang ben je bezig op de boot?
0: Bijna 2 jaar al of zo.
1: En hoe is het leven daarop?
0: Ah ja, wel relaxed. Ik heb gewoon naar mijn zin, hoor.
1: Want dadelijk willen mensen zeg maar op een boot gaan, weet je wel. Dan heb je meer informatie voor ze.
0: Het is wel echt vet om te doen, ja, toch? Alleen je moet echt je tijd erin investeren. En ja, hoe kan ik het zeggen? Je kan je hele hebben en houden daarop zitten, man. Mm. En ik denk wel gewoon dat het iets is om in te investeren. Want je kan zo... je hebt geen vliegtuig meer nodig, zeg maar. Dat is een beetje dat ding. Je hebt geen vliegtuig meer nodig. Ja, man.
1: Je bent wel wat langer onderweg, maar je hebt geen vliegtuig nodig.
0: Je bent zeker wat langer onderweg, man. Ik heb gekeken voor een wereldreis maken.
1: Ja.
0: Dat is bijna 4 jaar, man.
1: Oh, oké.
0: Okay. 4 jaar. Zo lang duurt het, man, voordat je hele wereldreis hebt gemaakt. Dus,
1: man.
0: Maar ja, ik ben nog geen 50, dus... Ja, ik moet wel even een bedrijfje met jou neerzetten. Andere dingen neerzetten. En dan kunnen we gewoon zo varen of we gaan toch een beetje reizen. Maar een beetje omste beurt, man.
1: Ja.
0: Hoe ik het zeg maar nu zie... als je werkt, je gaat nooit rijk worden, man. Je zal nooit vooruitkomen, je zal nooit meer geld maken. Het geld wat je verdient zal gewoon altijd hetzelfde blijven. Dus dat is wel iets wat ik wel echt heel vervelend vind. Ik vind het ook jammer dat de boodschappen zo duur zijn geworden, man.
1: Ja, maar dat is al jaren gezegd, toch? Wist je nog?
0: Toen we die show pas begonnen waren, toen zeiden we al de hele tijd zulke dingen van.
1: Je gaat niet verder komen dan gewoon werken.
0: Ja, maar het is niet alleen dat. Ik merk niet dat die boodschappen nog steeds duurder worden. Het is niet gestopt sinds corona. Hè. Sinds 2021 is het snel duur geworden, man.
1: Je zou denken van, van de gulden naar de euro, dat de euro je zou helpen, maar het wordt steeds duurder.
0: Het is ook niet alleen dat. Het is ook gewoon steeds de excuus. Like, hier is er een ding op. Nu zijn er bijvoorbeeld weer sancties op China. Wanneer je iets bij Temu bestelt, dat komt binnen, moet je extra geld betalen. Dat is ook weer iets wat ik zo raar vind. Je weet toch van, er is iets goeds voor mensen waarop ze goedkoop dingen kunnen halen. En dan gaan ze daar sancties op zetten, zodat we weer meer moeten betalen. Dus het is zo raar hoe alles in elkaar steekt, man.
1: Mm-hmm.
0: Dat is serieus, man. Een beetje raar hoe dat zit, man. Maar ja, om een beetje vrij te zijn en om jezelf te kunnen bevrijden van alles wat er speelt, zeg maar nu ook. Want stel je hebt over een aantal jaar komt toch zo'n hongersnoodramp. Wist je nog dat die vrouw dat voor het laatst had gezegd in die video?
1: Ja.
0: Van Obama, wat die naam van.
1: Ja, voor de mensen die niet weten.
0: Met die ene video toch? Met die video waar die kill ging uitleggen van Jesus Christ Conscience. Daarna had je eentje gezet van Baba.
1: Nee, ja, vertel de mensen even die niet weten.
0: Ja, maar dat was 2013, pa. 2013 had je een video, of 2012 of 2013, ik weet niet meer exact wanneer het was, had je een video gezet. En daarin kwam een hele oude Russische oma en die ging vertellen over voor alles en nog wat in een ding. En daarin kwam die corona-ding naar boven, broer. En toen, ja, ik weet niet, man, die corona-ding had ze gezegd. Ze had gezegd dat er een derde wereldoorlog zou komen. Ja, en ze had gezegd...
1: Ze voorspelde dingen, ja.
0: Ja, man. En er zou een ding eens komen, een hongersnoodramp.
1: Yep.
0: Dat gewoon dat mensen zouden verhongeren. Ze voorspeld dat gewoon continenten gewoon gaan verhongeren. Like,
1: Ja, dat betekent van dat er geen mensen gebruik gaan maken van normale voedsel meer, weet je wel.
0: Dus ja, maar je moet berekenen, er zijn geen zaadjes meer.
1: Dat bijvoorbeeld, weet je, dus bepaalde dingen gaan verdwijnen. Waardoor je eigenlijk voedsel van de fabriek gaat gebruiken, weet je wel. En de meeste mensen zijn niet met dat. Gisteren zag ik nog iets voorbij komen dat de voedsel van de toekomst gemixt gaat worden met insecten. In plaats van normale meel heb je gewoon insectenmeel, weet je wel?
0: Het wordt al gemixt.
1: Het wordt al gemixt,
0: insecten.
1: Ja.
0: Bij brood wordt het al gemixt met insecten dinges, man.
1: Dus,
0: je kan niet ook elke brood kopen. Je kan beter je eigen meel halen. En gewoon letterlijk 6 pakken meel, 6 zakken rijst. 60 pakken water in huis.
1: Mm.
0: Zorg er gewoon goed voor dat je zelf goed voorbereid, man. Het is gewoon, we weten dat het eraan zit te komen, maar we weten niet de exacte periode in wat het gaat gebeuren. Dat is die vervelende.
1: En hoe het gaat gebeuren. En wie ermee gaat starten. En dat is dat.
0: En daarna krijg je transitie. Daarna krijg je transitie. Want we gaan zo meteen een transitie maken van valuta in hand, gewoon geld.
1: Mm-hmm.
0: Naar digitaal. En zodra dat gebeurt, dan wordt het chaos, man.
1: Yep.
0: Dan wordt het chaos, man. En ik heb wel tegen een paar vrienden van me wel gezegd hoe ze eruit kunnen komen. Maar hun begonnen allemaal te zeggen dat ik gek was. Maar ik ga toch weer zeggen op de radio ook even. Het beste is dus gewoon, jij, ja, 2 vrouwen of 3 vrouwen en 1 man gewoon in huishouden en geld samenzetten. En dat gewoon zo snel mogelijk afbetalen of een boerderij kopen. En ja, zo doen. Of een community maken. En gewoon letterlijk met z'n allen bij elkaar komen die shit afbetalen.
1: Yep.
0: Zo snel mogelijk. En dan een volgende stap. Want ik luister, er is weinig tijd om dit te doen. En ik ga je zeggen, er gaan een heleboel mensen gaan uitgeroeid worden door deze, door dit wat eruit. Het is echt een probleem wat eraan zit te komen. Maar een heleboel mensen lopen te slapen. Want je gaat naar de winkel en die boodschappen worden duurder.
1: Niet
0: je gaat naar de winkel, je huur wordt duurder.
1: Niet alleen dat, er zijn heel veel mensen die geen skills hebben.
0: Ja, maar je hebt ook geen skills meer nodig, want AI...
1: Dat bedoel ik.
0: Als je die 2000 euro hebt, je kan het investeren. Ben je binnen 2 maanden ben je klaar, pa.
1: Maar dat bedoel ik.
0: Hoef je niet meer te werken. Maar ja, je moet die AI dan aanzetten. En die AI kost alleen maar water, man. AI kost alleen maar water, man. Dus dan gaan ze die AI aanzetten. Het maakt geld voor je, maar het drinkt ons drinkwater op. Ja, doei. Doe die AI uit. Doe alles uit. En ik hoef geen geld meer, man. Dan laat geld maar varen, weet je toch? Want als geld dan de boosdoener wordt van dat de wereld ten onder gaat, dan skip, man. Dan skip geld. Ja, tuurlijk, man. Want dan iedereen is nu gefocust op geld en geld moet verdiend worden, maar niemand kijkt meer naar van, er was toch altijd al gewoon bomen met vruchten eruit. Waarvoor moet ik nu gaan betalen ervoor terwijl het gewoon gratis was?
1: En daar gaat het naartoe, wat ik al zei. Dus wat men eigenlijk al gratis kreeg, weet je toch, gaat verdwijnen.
0: Ja.
1: En wat men gaat maken, daarvoor ga je moeten kopen. Weet je, ga je
0: geld aan te geven. Maar zometeen, alle vruchten zijn al genetisch gemanipuleerd. Je krijgt niet eens meer echt fruit. Het is gewoon iets.
1: Je proeft het ook.
0: Wat is. Huh?
1: Je proeft het ook.
0: Ja, het heeft niet eens smaak, man. Je hebt dingen genomen, het heeft niet eens smaak. Je eet het, het heeft geen smaak. Aardbeien, geen smaak. Komkommer, geen smaak. Ook.
1: Ze worden te vroeg geplukt, want later kunnen ze nog rood of groen of weet je wel, die kleur, de normale kleur, krijgen, maar het is te vroeg geplukt.
0: Kom op, man. En het groeit niet eens in de grond. Het is gewoon water. Ja. Klaar, niet eens. Luister, waar bestaan uit? Aarde. We hebben mineralen nodig.
1: Ja.
0: En je bent toch hydranten en al dat soort dingen. En, ja, toch? Dus die stoffen ontbreken in het eten. En wij hebben die bouwstoffen nodig.
1: Ja,
0: want het zit in ons fruit, het zit in ons eten.
1: De meeste originele voedsel is al gemanipuleerd, man.
0: Ja, daarom eten een heleboel van ons eten die wetenschappelijke dingen niet.
1: Nope.
0: We eten geen weten. We eten het niet. We halen gewoon onze eigen groentes. En zelfs onze eigen groentes worden nu van ons afgepakt. En Er wordt gewoon octrooi opgezet en als je het naar Nederland wil brengen, moet je gewoon extra kosten betalen. Vooral als het uit Suriname komt. Ik weet niet waarom alles wat uit Suriname komt, willen ze nu...
1: Maar dat is alweer weer zo. Weet je hoeveel je moet betalen voor dat iets? Dus iets uit, wat uit China komt, is goedkoper dan wat uit Suriname komt. En kijk die afstand.
0: Kijk hoe ver China is. Ja, China ligt nog verder dan Suriname. Nou, come on, man. Waarom worden wij zo tegengehouden om ook weer terug naar huis te gaan? Want een heleboel van ons zijn naar Nederland gekomen om gewoon op te bouwen en weer terug te gaan. Een heleboel van ons kunnen dat niet eens doen nu.
1: Maar ze weten niet, zodra ze hier voet zetten, worden ze gebrainwashed. Weet je toch? Ze willen niet meedoen.
0: Ze worden gebrainwashed.
1: En wanneer je automatisch meedoet, en wanneer je kinderen krijgt bijvoorbeeld, dus de kinderen, die weten niet waarvoor je hier bent gekomen. Begrijp je? Ja, je vertelt je kinderen ook niet waarvoor je hier bent gekomen. Begrijp je?
0: Ja, ik heb echt spijt ervan dat mijn moeder die stuk grond heeft verkocht en zo, man. Ik was weggegaan, pa. Ik was weggegaan, gewoon zo. Ik was echt gewoon vanaf dat ik 18 was, wil ik al weg. Ik wil echt gewoon vanaf dat ik al klein ben, wil ik al weg van hier, man. Ik wil al heel lang weg van hier, man. Want ik weet niet, man. Ik kan me hier niet aarden, man.
1: En dus als je een stuk grond hebt in het buitenland waar het tropisch is, mensen,
0: dat is de paradijs, bro. Paradijs is niet hier, man.
1: Ja, voedsel telen, man. Ga, doe dat.
0: Nou, maar ik luister dan. Het enige wat wij hoeven te doen is eten. Dus je hoeft alleen je eten te fixen. Dat is alles. En het lijkt gewoon alsof ze iedereen niet daar willen hebben, man.
1: Nee,
0: je hoeft je alleen te focussen op eten.
1: Ze brainwashen mensen met materialistische dingen. Je weet toch, waardoor men denkt van, ik heb het nodig. En ja, dan vergeten ze de rest.
0: Ja, sorry man. Ik hou echt van die Afrikaanse mensen, man. Ze hebben niks. Je geeft gewoon een band. En ze zijn al blij, hè.
1: Yep.
0: Ze zijn al blij, hè, toch? Met de band. Of met de potlood. Zijn ze al blij. Ze beginnen gewoon te lachen.
1: De meesten weten gewoon. Originele voedsel is beter dan wat uit de fabriek komt.
0: Ja, begrijp je?
1: Ze voelen zich prettiger in een eenvoudige outfit dan een merk. Begrijp je? Maar ja. Als je zo graag mee wilt doen, dan moet je even lijden, hè?
0: Nee, je moet geld hebben. Want zonder geld kan je niks doen. En iedereen zit in die ratrace om geld te maken. Dus dat is ook weer een dingetje.
1: Mm-hmm.
0: En als je geen geld maakt, ik weet niet, man, je leven gaat ook niet vooruit als je geen geld hebt. Je bent ook niet blij als je geen geld hebt, merk ik. Ik ben pas echt blij als ik geld heb. Als ik geen geld heb, ben ik niet blij, man.
1: Maar dat is,
0: allerlei dingen doen en nu toch gezellig.
1: Dat is wanneer je zeg maar in een stad leeft waar je geld nodig hebt. Ik weet zeker, wanneer je een jungle hebt en je hebt verstand van het telen, weet je wel, het groente, het fruit, het kweken van kippen, I don't know. Als je verstand ervan hebt,
0: ga ik geld nodig hebben, maar waar ga ik die fles energie kopen?
1: als je alcoholist bent, heb je een probleem. Heb je een zwaar probleem.
0: Waar ga ik die fles energie kopen? Waar ga ik die jonko halen?
1: Dan moet je wat telen.
0: Waar ga ik al die dingen halen? Ja,
1: dan moet je wat telen. Leer maar even hoe je het moet fixen.
0: Nee, Joko kan je wel trouwens.
1: Dat is makkelijk. Je gaat even langs Arjen. Hey Arjen, geef me een paar zaadjes van je.
0: Hey Arie, ik wil een paar zaadjes van je. En ook lang niet bij hem geweest trouwens, man.
1: Komt goed.
0: Ik weet niet, man. Ja, ik vind gewoon, alles is geworden, vind ik gewoon zo nep. En ik zie gewoon dat onze wereldleiders, onze president en de mensen die in de politiek zitten en zo,
1: hun majesteit,
0: ook niks.
1: Hun majesteit gaat nooit veranderen, want hun denken alleen maar money. Sorry.
0: Ja, maar hun denken ook niet. Ja, tuurlijk. Tuurlijk krijgen ze, want ze krijgen onder de tafel dat ze daar zitten, krijgen ze kapot van geld, man. Kijk naar die Caroline van der Plas en zo. Die is ook opeens helemaal veranderd, hele ding. Je ziet er ook niet meer echt actief of zo voor die boeren vechten en zo. Is ook gelijk veranderd nadat ze daar eens komen zitten.
1: Zien.
0: Dus er gebeurt gewoon iets met je wanneer je daar bent en je moet gewoon meedoen, is me opgevallen, man. Ik zie gewoon echt iedereen meedoen. En ik zie niemand die voet neerzetten van, hé, maar dat nu is het genoeg.
1: Maar dat is die agenda van dinges toch?
0: Van Bill Gates.
1: Yes.
0: Van Bill Gates, bro.
1: Nee, niet eens dat. Verder dan dat. Ken je die New World Order speech?
0: Ja. Dat is van de dingesbroeders, man. Hoe heet u nog alweer? De Rockefeller broeders.
1: Juist, en dat ding is.
0: Maar hun zijn Joden, bro.
1: Wat ze eerst hebben gezegd van one world language.
0: One world, one order.
1: Toch?
0: Ja, maar dat komt omdat. Ja, maar dat is iets wat al heel lang speelt. Dat speelt echt al sinds de 16e eeuw speelt nu.
1: Snap je? Het is al voorspeld. Is die agenda, die is nu aan het lopen. Wat heb je?
0: Zelfs de kruis, nee, maar het is al vanaf de kruisvadertijd, bro. Vanaf dat ze bezig waren met de Vaticaan en de dingen. En als je ook luistert, de Vaticaan, bro, is gewoon een demonische naam, bro. Vaticaan.
1: Maar dat ding is, de meeste mensen beseffen niet. Ze vertellen hun eigen geschiedenis. Wat ze eigenlijk afgepakt hebben van andere volken. Begrijp je? Ze vertellen het zelf, hè. En nog beseffen mensen niet waar het naartoe gaat.
0: En het is niet alleen dat, pa. Het is gewoon alle gebeurtenissen die zich hebben afgespeeld in de 2000 jaar... is een opbouwing naar wat er nu speelt. Want er zou in 2000 jaar... moesten er zoveel veranderingen plaats hebben gevonden... dat we nu zeg maar al met vliegende auto's waren, dat we al met...
1: Zo ver moesten we al zijn, ja.
0: Yep. Dat hadden ze ook voorspeld. Daarom hadden ze ook van die robots, robotdingen overal en overal robots. En ze hadden overal dingen met robots toen de tijd, weet je nog? Yep. Op tv en
1: alles. Zouden we eigenlijk in een hovercraft moeten rijden in plaats van een normale auto.
0: Een scooter.
1: Of dat, ja.
0: Gewoon zo... Ja, we zaten een hoverscooter, toch? Met zo'n...
1: propeller.
0: Wat je bij George Jetson zag. Zo'n hoverscooter en dan gaf het zo'n pulsar.
1: Die beginnen al nieuw zijn, maar ja.
0: Ze beginnen dat nu al te maken, man. Binnenkort zijn er allemaal hover dingen en dan zitten magneten in de grond. En je auto zweeft gewoon, man.
1: Op dit moment experimenteren ze alleen met het elektriciteit gedoe. Er is nog geen...
0: De elektriciteit hebben ze al lang, want Nikola Tesla heeft sowieso aangegeven hoe je mensen gratis stroom.
1: Ik bedoel die accu, ze proberen die accu uit de hele tijd.
0: Nee, die accu is klaar, man. Ik ga nu al zeggen dat met in een aantal jaar is de vuilnisstortplaats en zo vol met accu's, man.
1: Dan ga je zien hoe achteruit de wereld gaat gaan, G.
0: Ja, want dan die grondstoffen, al die dingen aan ze halen nu al die grondstoffen weg. En ze doen niks... Ze doen, die batterijen, dat is zonde, man, wat ze doen, man. Ja, het is zonde, man.
1: Ze hebben iets gefixt wat ze eigenlijk niet af kunnen breken.
0: Nee, man. En het is beter om iets dan op stoom te laten lopen. Je weet, waarom ga je dan een batterij maken wat altijd daar gaat blijven? En dan vervolgens, laat dat ding gewoon op stoom lopen, je weet toch? Maar ja. Ze hadden ook gewoon die auto's op water kunnen laten lopen, maar dat hebben ze ook niet gedaan.
1: Dat vonden ze te gevaarlijk. Wist je nog die bus die op water
0: reed? Omdat iedereen zou beginnen met wereldreizen.
1: Niet alleen dat. Het kost money toch? En dat ding is, kan je nog herinneren, Amsterdam Noord reed er een bus op water, waterstof. Toch?
0: Ja, klopt.
1: Na een tijdje reed die bus niet meer. Want ze vonden van het was te gevaarlijk.
0: Ja, omdat het heeft het grote explosiegevaar of zo. Was dat of zo?
1: Ja, als er een klein stofgedeelte erin kwam in die motor of in die verbranding gedoe, dan was het over, zeiden ze.
0: Ja, maar dat gebeurt dus zo klein. Kom op, man. Heb die auto's gezien die op dat lopen, man? Die dingen blazen nog harder dan die op benzine rijden.
1: Tja. Maar
0: Dus dat een beetje, man. Ja.
1: Het is voor een belletje, G.
0: Ja, tuurlijk, man. Altijd. Ja, toch? Een beetje kletsen, een beetje, ja. Ik weet wel wat er speelt in de wereldeconomie, dat weet ik wel. Alleen, ja, ik kan niet handelen naar dat. Omdat ik heb het geld niet, man. Dat is een beetje kut, man. Een beetje, ja. Ik zou wel graag naar willen handelen, maar ja, dan had ik echt blank moeten zijn of zo, man.
1: Waarom?
0: Ja, tuurlijk. Want dan je ouders geven je een klein beetje toekomst, dan kan je weer tipsen, dan kan je weer iets maken, je kan weer iets bouwen, je kan, ja toch? Maar ik ben, man. Dat is ook iets wat ontbreekt in onze community, man. wetenschappers en mensen die elkaar ondersteunen met dat en ideeën.
1: Ja, en dat is de laatste gezegd ook nog. De laatste is dat ook gezegd van, we hebben niks. We hebben niks.
0: Wat in Su? Nee, in Su
1: niet. Overal, overal in de wereld, manji. We hebben niks.
0: Ja, we hadden wel, maar alles is afgebrand. En al die dorpen zijn onder water. Want in Amerika mochten wij niet, onze eigen Wall Street krijgen en al dat soort dingen.
1: We hadden
0: weet je hoeveel dorpen ze onder water
1: Black
0: hebben
1: Wall
0: gegooid?
1: Black Wall Street was voor ons. Daarom heette het Black Wall Street. Dat Black Wall Street was voor ons. Daarom heette het Black Wall Street. Maar ja, ze hebben het afgenomen, hè? Zoals altijd.
0: Ja, met alles wat we doen, man. Hip-hop, met alles. Ik heb het bij alles gezien, man.
1: Ja,
0: je ziet terug gaat kijken naar de tijd en zo.
1: Yep.
0: Je ziet dat ze alles van ons pakken, man. Zelfs
1: als,
0: die,
1: als ze niet kunnen breken, dan moet je joinen, hè? Zij,
0: ja, maar zelfs die regenboog, bro. Die regenboog, die gay ding is symbool dat je nu ziet. Jezus, dat was eigenlijk van de Black Panthers.
1: Het is nog erger, G. Het is nog erger geworden.
0: Dat was eigenlijk van de Black Panthers. Het is logo, gewoon nu alles. Rainbow, LGBTQ. Het is gewoon een en al gay geworden. Terwijl, like, yo, dat was eigenlijk iets van de Black Panthers.
1: Yep.
0: Maak als het nu alsof het van de gays is, trouwens. Het was niet van de gays. Zoek het maar op. Henry Neal Beaton. The First Rainbow Coalition.
1: Yep.
0: Zoek het maar op, man. Dat is
1: mensen,
0: eentje, man.
1: Je hoort informatie,
0: daar zal...
1: mensen. Je hoort informatie, schrijf het op en zoek het op later. Ja.
0: Henry P. Newton, man. First Rainbow Coalition. Dat, daar komt het vandaan en het is eigenlijk gewoon... Dus het komt eigenlijk van de Black Panthers af. Het is niet eens van het ding is, man. Het is gewoon de Black Panthers. En toen de tijd, toen die beweging zeg maar heel erg in was, toen er was, luister dan, racisme was niet zoals racisme nu is.
1: Nope.
0: Want het doordat er meer socialisme was, waren de donkere en de witte waren niet zo tegen elkaar, man.
1: Nou, het was eenvoudig. Vroeger was het gewoon eenvoudig. Wit tegen zwart. Weet je wel? Of
0: ja, maar niet eens dat zou het meer zijn, gozer. Want als je goed oplette en zo toen de tijd al, zag je al dat donkere mensen en witte mensen, die gingen gewoon anders met elkaar om te gaan, gozer.
1: Ja,
0: het is gewoon dat er...
1: Alles is veranderd, alles is veranderd, alles is veranderd. Vroeger was het gewoon simpel. Die kan niet tegen die, of weet je...
0: Je gaat bij die uit de weg, ja, of yes. Zo. Want dan, zo is het mij geleerd. Nu, in deze tijd... Mensen gaan niet eens meer uit de weg voor elkaar. Het is gewoon, nee, ik ga je zijn. Dominant zou ik echt doen.
1: Gee, mensen weten niet meer wat ze zijn. Je bent christen, maar je doet bepaalde dingen wat een duivel zou doen.
0: Wat moslims doen. Moslims doen.
1: Hey. Gee, ben je er nog?
0: Ja. Of je bent moslim. En je doet dingen wat christenen doen.
1: Ja, iemand zei helaas ook nog van, ja, je bent moslim, maar je loopt met een Gucci-pet. Maar je weet, Gucci is een ding, is een boeler, is een homo. Of, begrijp je?
0: Die is een goeie. Wat,
1: hè? Hey, G, zijn meerdere dingen. Maar ja, wat kan je eraan doen, hè?
0: Niks. Je kan niks eraan doen. We kunnen niks zomaar veranderen. We zitten al in die tijdperk dat alles gaat veranderen. En wij moeten gewoon meeleven... naar het tijdperk en ons aanpassen. Alleen zo gaan we overleven. Je kinderen moet je ook weer leren, je weet toch? Want die kinderen
1: zei,
0: van die kinderen ook weer.
1: Wat ik al zei, zodra je voet staat in Europa, dan hou je brein maar even goed vast, want dat kan overal en nergens naartoe gaan, man.
0: Ja, maar het is ook zo, je kan niet eens legacy opbouwen daardoor. Want wat ga je af voor je kinderen achterlaten dan? Er is niet eens meer shit wat je kan achterlaten voor je kinderen, man. Je kan je legacy niet opbouwen, gewoon zo.
1: Ja, omdat je niks hebt, G. Je hebt niet eens een stuk grond. Je hebt niet eens een stuk grond. Wat ga je opbouwen hier?
0: Niks. Je kan niks opbouwen. Je hebt een stuk grond nodig. Je hebt iets nodig om te staan. Je kinderen... Ik vrees sowieso dat wanneer we straks voor lucht moeten gaan betalen... Want dat zit er ook aan te komen, toch? Die belasting voor lucht en zo.
1: Mm-hmm.
0: Dan ga je ook... Dan wanneer je gaat roken... Ze zien dat je sigaretten hebt gekocht, dus dan ga je sowieso moeten betalen ervoor. Zulke kromme dingen zitten eraan te komen, man.
1: Yep.
0: Ja, man. Maar ja. Ik heb genoeg geklaagd weer, hè. Over de overheid en over die vernietigingen en de dingen. Ik ben politiek. Ik blijf politiek. En ik zeg dat ik politiek ben. En ja, voor mensen die niet weten wat politiek is... Politieke mensen zijn geboren leugenaars.
1: Ze hebben politieke informatie.
0: Ja man, dat betekent om te liegen toch. Dus ze zijn gewoon echt goed in liegen. en nooit de waarheid naar boven. Terwijl er wordt een heel plan om het land te regeren wordt gemaakt op Prinsjesdag. Dat gebeurt op de derde dinsdag van september. Dat is volgens mij deze maand. En ja, ik adviseer iedereen om gewoon mee te luisteren. Want ja, de troonrede is zeg maar hoe ze het land gaan runnen voor de aankomende jaar. Wordt daar altijd uitgelegd. Dus ja, het is wel een goede om er naar te luisteren. Alleen ja, of je die vier uur wakker gaat kunnen blijven, dat weet ik niet. Maar
1: dat gesprek is
0: dan weet je wel wat er komt.
1: Dat gesprek, dat is eigenlijk gewoon tjoetja. Sorry mensen dat ik het zeg, maar ik vind het gewoon tjoetja. Maar het ding is, die idee is al gezet. Is dat je toch? Maar ja, om de mensen, de bewoners van Nederland op de hoogte te houden, wordt er zeg maar een vergadering georganiseerd.
0: Een troonrede, ja. Op de Dam. Op de Dam komt dan maar, de troonrede, dan komt iedereen al samen, de ministers.
1: Ja, het idee is al zwart op wit. Weet je wat, het is al getekend, alles. Maar ja.
0: Ja, natuurlijk is het al getekend, want de politiek heeft zeg maar al daarvan al goedgekeurd en het hele ding. En dan ja, die wetten worden dan nog een beetje veranderd voor wanneer het nodig is. En,
1: ja.
0: Dus ja, de troonrede wordt ingevoerd en die moet dan uitgevoerd worden. En het is gewoon onder opdracht van, in opdracht van de koning.
1: Nieuwe dat het ook nog wordt.
0: Het is in opdracht van de koning. Dat is ook wat een heleboel mensen een beetje naast alles zijn vergeten. Is dat de koning regeert het land niet meer. De koning heeft de regime uit handen gegeven aan de politiek. Maar de koning zit nog wel op de koningsstoel. Dat betekent niet dat hij zijn dat hij regeert over het land. Hij regeert indirect over het land. En dat is die troonrede.
1: Okay.
0: Dus een indirecte. Ja. Kill. Maar ja, ik ga erover ophouden voordat ik nog meer dingen ga zeggen hier zo. Maar het zijn dingen die iedereen eigenlijk moet weten, man. Het zijn dingen die iedereen eigenlijk moet weten. Je moet het eigenlijk gewoon weten.
1: De meesten doen geen onderzoek, daarom.
0: Hm?
1: De meesten doen geen onderzoek, daarom.
0: Nou, man. Wie tegenwoordig mee doet onderzoek? Huh? Als je onderzoek wil, ga je naar ChatGPT en zeg, hey, yo, chat. Hoe doe ik dit? En chat, leg je uit hoe je alles moet doen. Je hoeft niks te onderzoeken, die computer doet het voor je. Ja, man, pa. Ik ga boren.
1: Gewoon
0: ben lekker aan het koken.
1: Vissen.
0: Maken en zo hier zo.
1: Alrighty.
0: En, ja, man, dan vanavond of zo bel ik eventjes even kijken hoe het gaat. Ja, u.
1: Oh, boom.
0: Is goed.
1: Yes, sir.
0: Lobby, Paul. Lobby.
1: Yeah, man. Till next time, Gadget.
0: Yeah.
1: That was Jay of the Peace, man. Yeah, that was Jay of the Peace. But thank you for it, Bella. Till next time. Same place. Yeah, here comes the done. Young dude, the bastard. New world order. Oh ja, mensen, jullie kunnen bellen met 020-737-1301. 020-737-1301. Yep!

Mos Def, MC Light, Q-Tip, The Return. Ja, we gaan het opnieuw zetten voor je. Ja, we gaan het opnieuw zetten. Yep, hier komt hij dan.

0: just out of town.
1: Hold up. Yeah, mensen. Dat was Chris Rivers. Ja, de zoon van Big Pun. We gaan het nog een keer voor jullie draaien, ja? Yep, Chris Rivers. Big Pun. Jawel.

0: 24 uur per dag, 7 dagen in de week. De 105.2 FM Ether, de 103.8 kabel. Het is jouw eigen radiostation, het is Razo Radio.
1: Radio Zuidoost, waar wij voor staan...

0: Razo got the power. And we come to you in any style and fashion. You love it with a real passion.
1: Solange you de la misère, solange we got you all day. Ik heb het tijdje in maat. Yeah man, dit is Damaru en ook to me en Arki Radio Razo op 105.2 FM. En if you dit op internet, Razo Amsterdam.
2: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Nederland blijft afhankelijk van geïmporteerde steenkool, olie en gas en de verduurzaming lijkt...
0: Razo got the power. And we come to you in any style and fashion.

0: Waarschijnlijk het niet halen. Voor de jaren daarna is er een enorme kloof tussen ambities en beleid. Volgens het planbureau is de politieke wisselvalligheid van de afgelopen jaren de belangrijkste oorzaak dat het misgaat. Kabinetten volgden elkaar snel op en het beleid veranderde. Klimaatminister Van Veldhoven erkent dat het moeilijk wordt om de doelen te halen. Secretaris-generaal van de NAVO Rutte zegt dat Rusland steeds roekelozer wordt in de oorlog met Oekraïne. Hij reageerde op de grote Russische aanvallen op Oekraïne dit weekend. Daarbij raakte een Russische drone een locomotief van een passagierstrein tussen Kiev en Warschau. Die reed vlakbij de grensovergang tussen Oekraïne en Polen. Niemand raakte gewond. Een kwart van de ingediende Kamervragen bevat sporen van AI. Dat blijkt uit een analyse van de NOS naar 28.000 vragen. Sommige teksten bleken volledig door kunstmatige intelligentie gegenereerd. Van andere teksten gaat het om een deel. Vorige week bleek uit onderzoek van de Volkskrant dat premier Jetten AI gebruikt voor het schrijven van zijn berichten op sociale media. Een nieuwe campagne met de Amerikaanse actrice Sydney Sweeney leidt tot kritiek. In de reclame voor een gok-app poseert ze half naakt met sportattributen, zoals een rugbybal en een basketbalring. Veel vrouwelijke atleten zijn boos omdat het vrouwelijke sporters zou seksualiseren. Dan het weer vanavond en vannacht opklaringen, maar ook wolkenvelden. Het blijft op de meeste plaatsen droog. Morgen in het noorden en westen eerst bewolking. Vooral in de middag wordt het zonnig. Het wordt 22 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Iedere tweede zaterdag van de maand tussen 12 en 2. Disco zonder drempels radio hier bij Radio Salto.
2: The Black Achievement Month presenteert op 8 oktober in samenwerking met Hello Zuidas, Soul Jazz Stage en Vuur Griffioen A Night Full of Jazz met Freedom in Sound. Graciela Hunsel-Ribeiro en een New York Brown Midnight Orchestra samen met Michael Varekamp en Mark Ponte van het Stadsarchief nemen u mee naar het bruisende Amsterdamse nachtleven. Buy your tickets op www.vuurgriffioen.nl.
3: Dit is Razo.
4: Van 's morgens vroeg tot 's avonds laat. Van het 5.2 Ether, Radio Amsterdam Zuidoost.
5: Out in the street, Razo sounds so. In our hometown, Radio Razo wears the crown.
4: Razo. Luister elke dag naar Razo. Op de 105.2 in de Ether en de 103.8 kabel.
3: Dit is Razo.
4: Van 's morgens vroeg tot 's avonds laat. 105.2 Ether, Radio Amsterdam Zuidoost.

0: tune in. Live, zelfs te zien op Razo Radio.
1: Livestream, live op salto.nl. Hello, ladies and gentlemen. Welcome to the...

Nu är Amsterdam. Ja, tweede uurtje, tweede uurtje, tweede uurtje. Heb je een topic? Heb je een request? Let us know. 020-737-1301. 020-737-1301. Nogmaals, heb je een topic? Heb je een request? Let me know. Tweede uurtje van New Air Amsterdam. New Air Radio. Ja toch. Yes, was gewoon lekkere pokoes. Hier komt hij dan. Ha, Kukukel.

0: Ja, van voor jou, moe.
1: Rustig, hè.
0: Yes, sir. Wat kan ik voor u doen?
1: Ah, ik ben aan het rijden, maar ik ben met kinderen aan mijn kerkje pokoe, Jimmy, jongen.
0: Wat kerkje pokoe?
1: Ah, onze vader in de hemel.
0: Waarom die jongen?
1: Ah, ik ben aan het kerkje pokoe. Goeie dag.
0: Oké.
1: Ja.
0: Onze vader in de hemel.
1: Yo, hey, Jimmy.
0: Ik ga mijn best doen voor je.
1: Hij is oké, Jimmy.
0: Aboom.
1: Aboom.
0: Yes, sir. Dat is zometeen.
1: Yes. Yeah. Onze vader in de hemel.
0: Yes.
1: Aboom. Dat

0: Ja, zoals je hebt gehoord, hoe mooi heeft gebeld, onze Vader in de hemel.
1: Get that bag in.
0: Ja. Hier komt hij dan. Omoe, deze is voor jou.

0: speciaal voor Omo.
1: Yep. Ik weet niet wat hij heeft vandaag. Hopelijk horen we het ooit van hem. Maar normaal gesproken is het hip-hop voor hem, man. Dansal, reggae. Maar vandaag is hij in de kerk. Stemming. Hier komt je dan, Nasty.

Yeah, je hoort net One Extra in Jamaica. Zoek het op YouTube. Boeru Banton, Ika Maus, Pieter Metro en Major Makkeler. Zeg ik het goed? Hopelijk wel. Ja man, hier gaan we verder met Bounty Killer. Doe lekker mee mensen. Yep, nu in Amsterdam.

0: Hold up mensen. Ja, je ziet het. Het is bijna tijd om te gaan. Yep. Till next week, mensen. Elke maandag en elke vrijdag van 5 tot 7. Yep. 5 tot 7. Jullie kunnen bellen met 020-737-1301. 020-737-1301. Laatste pokus is Ice-T. Hier komt hij dan. Colors. Trouwens, is een old school one. Er is ook een film. Check die film. Yep. Klokkers. Yeah, man.
1: Yo, let's do this.

0: just multiply colors.
1: This ain't no joke, man. This is real.

0: Wel, jawel, jawel, tune in. Live, zelfs te zien op Razo Radio.
1: Livestream, live op salto.nl. Hello, ladies and gentlemen. Welcome to the New Era Radio. By the people, for the people. From us, for you. No nonsense, just real talk. New Era!
2: Dit is Razo, Radio Amsterdam Zuidoost.
3: Dit is Razo.
4: Van 's morgens vroeg tot 's avonds laat. Van het 5.2 Ether, Radio Amsterdam Zuidoost.
3: Dit is Razo.
4: Radio Amsterdam Zuidoost. Van 's morgens vroeg tot 's avonds laat. Van het 5.2 Ether, Radio Amsterdam Zuidoost.
5: In our hometown, Radio Razo wears the crown. Razo got the power. And we come to you in any style and fashion. You love it with a real Razo got the power. And we come to you in any style and fashion. You love it with a real...
6: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Het is nog onduidelijk of de slachtoffers van een ongeluk met een vliegtuigje vanochtend in Duitsland Nederlanders zijn. Het toestel steeg op in Hilversum en stortte later neer vlak over de grens bij Roermond. De drie inzittenden zijn omgekomen. De oorzaak van de crash is nog onbekend. Het vliegtuigje zou op de grens van Brabant en Limburg steeds roekelozer worden in de oorlog met Oekraïne.
7: En dat heeft alles te maken met elektrische...

0: iemand gewond. In Ghana zijn 3 drugscriminelen opgepakt die mogelijk banden hebben met Jos L., ook wel Bolle Jos genoemd. De arrestaties volgen op een onderschepte vrucht cocaïne in Frankrijk. Eerder was ook al een man in Dordrecht aangehouden. Justitieminister Van Wil prijst de actie van de Ghanese autoriteiten. Hij zegt dat de internationale drugshandel weer een slag is toegebracht. De Britse band Oasis heeft voor volgend jaar een grote internationale tour aangekondigd. In totaal zijn er 28 optredens van mei tot september. In juli komt de band naar Nederland en zijn er 2 optredens in de Johan Cruijff Arena in Amsterdam. Dan nog het weer. Vanavond en vannacht opklaringen, maar ook wolkenvelden. Blijft op de meeste plaatsen droog. Morgen eerst bewolking in het noorden en westen. Vooral in de middag veel zon bij 22 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Luister iedere woensdag.
2: Wij gaan dansen.
3: Dankjewel. Nou, ik kom vaker.
4: Zou je ooit nog teruggaan naar Drenthe?
5: Nee, voor geen goud. Nee,
2: dit moet ik. Ja. Deze wereld moet ik in.
6: I promise to be kind to the city and its citizens.
4: Jij bent iets van plan hier in de buurt.
3: Ja, zoals altijd.
1: Iedere woensdag van 5 tot 8.
7: Red Light Jazz Radio.
8: Iedere tweede zaterdag van de maand tussen 12 en 2. Disco zonder drempels radio hier bij Radio Salto.
9: ...24 uur per dag, 7 dagen in de week. De 105.2 FM Ether, de 103.8 kabel. Het is jouw eigen radiostation. Het is

0: bango nyonso bavandaka na mai.
1: This is super DJ Fabian 254.

What's in BD?

0: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Schaatster Jutta Leerdam komt het komende schaatsseizoen niet in actie. De 27-jarige Leerdam zegt dat ze tijdelijk afstand neemt van de sport, maar zegt erbij dat het geen definitief afscheid is. Begin dit jaar won ze op de Olympische Winterspelen goud op de 1000 meter en zilver op de 500 meter. Leerdam zegt dat ze zich nu onder meer gaat richten op het maken van video's voor sociale media. Ze zegt ook dat ze meerdere projecten heeft lopen. Het is nog onduidelijk of de slachtoffers van een ongeluk met een vliegtuigje in Duitsland Nederlanders zijn. Het toestel steeg op in Hilversum en stortte later neer, vlak over de grens bij Roermond. De drie inzittenden zijn omgekomen. Verslaggever Marjolein Hogervorst.
1: De piloot zou verteld hebben dat hij last had van slecht weer. Dat is alles wat we weten. Verder zien we op radarbeelden dat het vliegtuig hier net over de grens in Roermond ineens hoogte verliest, waarna het in dit weiland is neergestort.
0: De Onderzoeksraad voor Veiligheid is op de plaats van het ongeluk. De politie heeft een man van 19 aangehouden die wordt verdacht van aanranding en mishandeling. De afgelopen tijd zijn er in Delft meerdere vrouwen van hun aanranding en mishandeling. De afgelopen tijd zijn er in Delft meerdere vrouwen van hun fiets getrokken.

0: nemen u mee naar het bruisende Amsterdamse nachtleven. Buy your tickets op www.vugriffioen.nl.
1: Donderdag tussen 10 en 12 is het nostalgisch op Radio Noordzij en Radio Salto. Jan uit Slotermeer presenteert de beste muziek uit de jaren 50, 60 en 70 in Nostalgie met Jan. Vraag je nostalgische verzoekplaatje aan en doe gelijk mee met het enveloppenspel. Nostalgie met Jan. Iedere donderdag tussen 10 en 12 op Radio Noordzij en Radio Salto.

0: Als het over de Belmer gaat, hoor je het hier, bij Razo, het officiële radiostation van Amsterdam Zuidoost.
1: Je luistert naar Radio Zuidoost, 24 uur per dag, vanuit het hart van de Belmer, salto.nl en 105.2 FM.

0: The wicked situation, pollution and confusion, desperation, wars and rumors of wars.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Het herstel van een oliepijpleiding in Saoedi-Arabië duurt nog weken. De leiding is een belangrijk alternatief voor de staat van Hormuz en werd vrijdag geraakt bij een droneaanval. Volgens Saoedi-Arabië zitten milities in Irak, die worden gesteund door Iran, achter de aanval op de oliepijpleiding. In België is 5 jaar cel geëist tegen de Nederlandse strafrechtadvocaat Cem Polat. Hij wordt verdacht van het doorspelen van vertrouwelijke informatie aan Belgische drugsbaron Floor Pressers. Die kreeg de hoogst mogelijke strafeis, zegt deze journalist van de VRT.
2: 20 jaar voor Floor Bressers en 15 jaar voor zijn rechterhand, de Braziliaan Sergio Roberto de Carvalho. Ze moeten zo lang mogelijk opgesloten worden, want er kleeft bloed aan hun handen en al jaren zijn ze mensen met hun coke aan het vergiftigen, klonk het fors.
1: Advocaat Polat zegt dat hij niets verkeerd heeft gedaan en dat hij erop vertrouwt dat hij wordt vrijgesproken. Schaatster Jutta Leerdam komt het komende seizoen niet in actie. Ze neemt tijdelijk afstand van de sport, maar zegt erbij dat het geen definitief afscheid is. Voor de schaatswereld was het geen verrassing, zegt oud-schaatser Mark Tuitert.
3: Dit zat er zeker wel aan te komen. Eigenlijk was het wel iedereen wel had verwacht. Misschien hadden we wel verwacht dat ze zelfs de bakens verzet, dat ze helemaal met schaatsen stopt. Maar dat durft ze nog niet aan en daar zijn we natuurlijk stiekem wel blij mee.
1: Leerdam zegt zich onder meer te gaan richten op het maken van video's voor sociale media. Vannacht wordt een satelliet gelanceerd die kan meten of planten last hebben van de droogte. De Europese satelliet kan zien hoeveel licht planten geven en als dat minder wordt is dat een teken van stress. Dan het weer, vanavond en vannacht wolkenvelden, maar ook opklaringen. Het blijft op de meeste plaatsen droog. Morgen in het noorden en westen eerst wolkenvelden. In de middag op veel plaatsen zon, het wordt dan 22 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: In september klinkt er weer muziek in Soul Jazz Stage. 12 september, Belmer Bios met het Ronald Snijders Trio en DJ Tina Burner. 13 september, Open Monumentendag met Smooth Jazz en High Tea in onze foyer. 17 september, We the People, Jazz and Poetry. 24 september, Beats, Books and Bites by Georgie Morea. 7 dagen per week open met het repetitiehuis. It's more than jazz.
5: Iedere tweede zaterdag van de maand tussen 12 en 2. Disco zonder drempels radio hier bij Radio Salto.

Thank you very much. Thank you so much.

0: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. De drie mensen die zijn omgekomen bij de crash van een vliegtuigje in Duitsland kwamen alle drie uit Nederland. Het zijn een man van 57 uit Zuidwest-Friesland en een man van 58 en een vrouw van 23 uit Amsterdam. Het vliegtuigje was vanochtend vertrokken uit Hilversum en stortte net over de grens bij Roermond neer. De oorzaak van de crash is nog onbekend. De Onderzoeksraad voor Veiligheid doet onderzoek naar de crash. Rusland en Oekraïne gaan elkaars energievoorzieningen niet meer aanvallen, zegt de Amerikaanse president Trump. De Oekraïnse president Zelensky zegt dat Oekraïne wel wil stoppen met aanvallen op energiedoelen, maar alleen als Rusland dat ook doet. En hij is er niet van overtuigd dat Rusland dat zal doen. Moskou heeft niet gereageerd. In Rotterdam hebben honderden mensen vanavond meegelopen in een stille tocht voor de man die zaterdag overleed bij zijn arrestatie. De 51-jarige Alfredo Gulu werd aangehouden na een melding over een gestolen fatbike en werd door de politie hard tegen de grond gedrukt, waarna hij overleed. Wijkbewoners spreken van excessief politiegeweld. De Rijksrecherche onderzoekt wat er is gebeurd. In België is 5 jaar cel geëist tegen de Nederlandse strafrechtadvocaat Cem Polat. Hij wordt verdacht van het doorspelen van vertrouwelijke informatie aan een Belgische drugsbaron. Polat zegt dat hij niets verkeerd heeft gedaan en dat hij erop vertrouwt dat hij wordt vrijgesproken. De Amerikaanse mode- en kostuumontwerper Bob Mackie is overleden. Hij stond bekend om zijn extravagante ontwerpen vol glitters voor onder andere Cher, Diana Ross, Dolly Parton, Taylor Swift en Pink. Mackie werd 3 keer genomineerd voor een Oscar en won 9 keer een Emmy voor zijn kostuumontwerpen. Bob Mackie was 87 jaar. Het weer, vannacht wolkenvelden, ook opklaringen en overwegend droog. Morgen in het noorden en westen eerst wolken. In de middag op veel plaatsen zon bij 22 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: In september klinkt er weer muziek in Soul Jazz Stage. 12 september, Belmer Bios met Ronald Snijders Trio en DJ Tina Burner. 13 september, Open Monumentendag met Smooth Jazz en High Tea in onze foyer. 17 september, We the People, Jazz and Poetry. 24 september, Beats, Books and Bites by Georgie Morea. 7 dagen per week open met het repetitiehuis. It's more than jazz.
2: Zuidoost TV. Door de buurt, voor de buurt. De reporters van Zuidoost TV volgen de actualiteit en vertellen de verhalen van de bewoners van Gaasperdam, Gein, Driemond en de Bijlmermeer. Maar ook aandacht voor de buurtdokter met adviezen voor een gezonder leven. Zuidoost TV. Iedere dag, de hele dag, op Salto TV en altijd via salto.nl.

We there. We there, Rasta. We there, Mamu. And I need.

Gracias a la señora.

0: Michel Koenen met het NOS-journaal. De stille tocht voor de man uit Rotterdam die zaterdag overleed na een arrestatie is onrustig geëindigd. Deelnemers die trokken naar het politiebureau Zuidplein, dat werd bekogeld en er werden leuzen geklad en een vuurtje gesticht. Toen de meiers naar buiten kwamen, werden ze bekogeld. Eén persoon is opgepakt. Bij de stille tocht voor Alfredo Gulu van 51 waren een paar honderd man. Hij werd aangehouden na een melding over een gestolen fatbike. Hij verzette zich en werd tegen de grond gedrukt, werd onwel en overleed. Hij was op de babyshower voor zijn ongeboren kind en was even op de fiets weggegaan om medicijnen te halen. De drie mensen die zijn omgekomen bij de crash van een vliegtuigje in Duitsland kwamen allemaal uit Nederland. Het zijn twee mannen en een vrouw. Ze komen uit Zuidwest-Friesland en Amsterdam. Het vliegtuigje was opgestegen vanuit Hilversum en crashte net over de grens bij Roermond. De OVV doet onderzoek naar de oorzaak. Rusland en Oekraïne gaan elkaars energievoorzieningen niet meer aanvallen, dat zegt de Amerikaanse president Trump. De Oekraïnse president Zelensky zegt dat Oekraïne wel wil stoppen met aanvallen op energiedoelen, maar alleen als Rusland dat ook doet. En hij is er niet van overtuigd dat Rusland dat zal doen. Moskou heeft nog niet gereageerd op de boodschap van Trump. En de Amerikaanse mode- en kostuumontwerper Bob Mackie is overleden. Hij stond bekend als om zijn extravagante ontwerpen vol met glitters voor onder andere Cher, Tina Turner, Diana Ross, Dolly Parton en Madonna. Hij kleedde ook jongere sterren als Sabrina Carpenter, Taylor Swift en Pink. Mackie werd 3 keer genomineerd voor een Oscar voor beste kostuumontwerp en hij won 9 keer een Emmy Award voor kostuumontwerp. Bob Mackie was 87 jaar. Het weer nog. Vannacht wolkenvelden, ook opklaringen, overwegend droog. Morgen in het noorden en het westen eerst wolken. In de middag op veel plaatsen zon. 22 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: The Black Achievement Month presenteert op 8 oktober in samenwerking met Hello Suikas, Soul Jazz Stage en Vugriffioen A Night Full of Jazz met Freedom in Sound. Graciela Hunsel-Ribeiro en een New York Brown Midnight Orchestra samen met Michael Varekamp en Mark Ponte van het Stadsarchief nemen u mee naar het bruisende Amsterdamse nachtleven. Buy your tickets op www.vugriffioen.nl.
2: Elke nacht van 2 tot 3 uur terug op Salto 1, Park 4D TV. Internationale televisiekunst van toen door Amsterdamse makers onder het motto 1 uur puur beeld en geluid. Inspirerend, apart, psychedelisch en soms hilarisch. Maar altijd kunst in zijn meest pure vorm. Park 4D TV. Elke nacht op Salto 1 en via salto.nl.
3: Je luistert naar Radio Zuidoost. 24 uur per dag vanuit het hart van de Bijlmer. Via kabel, salto.nl en 105.2 FM in de ether.

Je luistert naar Radio Zuidoost. 24 uur per dag vanuit het hart van de Bijlmer. Via kabel, salto.nl en 105.2 FM in de ether.

Onder in een pries. Ik heb nodig wat ik niet heb. Word wanhopig als ik lief heb. Durf de mensen niet te groeten. Terwijl ze liggen aan mijn voeten. Het leven. Hoe doen jullie dat toch? Ik stel wat uit. Ik stel me aan.

Radio Razo for everyone, everywhere, every time.

0: Michel Koenen met het NOS-journaal. In Rotterdam hebben honderden mensen gisteravond meegelopen in een stille tocht voor de man die zaterdag overleed bij zijn arrestatie. Alfredo Gudu van 51 werd aangehouden na een melding over een gestolen fatbike en werd door de politie tegen de grond gedrukt waarna hij overleed. De stille tocht eindigde onrustig. Mensen liepen naar het politiebureau en de ME moest in actie komen. Eén iemand is opgepakt. De drie doden bij het ongeluk met het vliegtuigje in Duitsland zijn allemaal Nederlanders. Gisterochtend vertrok het toestel vanaf Hilversum en het kwam net over de grens in de problemen en stortte neer. De slachtoffers zijn twee mannen van 57 en 58 en een vrouw van 23. De Onderzoeksraad voor Veiligheid heeft twee onderzoekers gestuurd. De VS en China vinden de oproep van Amerikaanse AI-bedrijven om de ontwikkeling van de sector te vertragen maar bangmakerij. Zaterdag stelden de topmannen dat de sector te snel groeit om de veiligheid te kunnen waarborgen. Zo zou AI uit zichzelf cyberaanvallen kunnen uitvoeren. De Amerikaanse president Trump die stelt dat wie de strijd om AI wint, alles wint. Peking benadrukt wel dat er een balans moet zijn tussen ontwikkeling en veiligheid. En volgende week ontmoeten de presidenten Trump en Xi elkaar. In Indonesië wordt nog altijd gezocht naar overlevenden van de gezonken veerboot. Tientallen schepen van het leger en de politie doen mee. Er zijn nog meer dan 100 vermisten. Het schip kwam eergisteren in de problemen op de route van Java naar Borneo. Op alle mogelijke manieren wordt er gezocht naar de slachtoffers. Volgens de kapitein waren de golven van wel 3 meter hoog. De boot zou overvol zijn geweest, iets wat vaker voorkomt in Indonesië. Het weer, vannacht kans op wat nevel of mist. Het koelt af naar een graad of 16. Overdag in het noorden en westen eerst wolken. In de middag op veel plaatsen zon bij 22 tot 28 graden. En 's avonds wordt het overal bewolkt met kans op buien. Dit was het NOS Journaal.
1: Disco zonder drempels radio hier bij Radio Salto. Iedere tweede zaterdag van de maand tussen 12 en 2.
2: In september klinkt er weer muziek in Soul Jazz Stage. 12 september, Belmer Bios met het Ronald Snijders Trio en DJ Tina Burner. 13 september, Open Monumentendag met Smooth Jazz en High Tea in onze foyer. 17 september, We the People, Jazz and Poetry. 24 september, Beats, Books and Bites by Georgie Morea. 7 dagen per week open met het repetitiehuis. It's more than jazz.
3: Je luistert naar Radio Zuidoost. 24 uur per dag vanuit het hart van de Bijlmer. Via kabel, salto.nl en 105.2 FM in de ether.

Je luistert naar Radio Zuidoost. 24 uur per dag vanuit het hart van de Bijlmer. Via kabel, salto.nl en 105.2 FM in de ether.

zijn tenen door het huis naar de kamer. Midden in de nacht, want misschien werd het me dood. En onze allergrootste angst was de vader. Handjes boven de lakens, konden nachtenlang praten. Voor het eerst liep een meisje mij volledig in mijn waarde.

Je luistert naar Radio Zuidoost. 24 uur per dag vanuit het hart van de Bijlmer. Via kabel, salto.nl en 105.2 FM in de ether.

0: Michel Koenen met het NOS-journaal. De man die zaterdagavond overleed in Rotterdam, kort nadat hij door de politie was aangehouden, reed niet op een gestolen fatbike rond. Dat bevestigt de politie aan NRC. Agenten die waren aan het controleren na een melding van een gestolen fatbike. Het OM zegt tegen de krant dat Alfredo Gulu van 51 staande werd gehouden, maar geen idee kon laten zien. Vervolgens ging hij er vandoor. Tijdens de aanhouding werd hij onwel en overleed. Advocaat Gerald Roethoff, die de familie bijstaat, zegt dat de familie aangifte zal doen. En gisteravond was een stille tocht voor de man. Die verliep rustig, maar na afloop trokken mensen op naar het politiebureau Zuidplein. Daar werd het bekogeld, beklad en werd brand gesticht. Eén persoon is opgepakt. De VS en China bagatelliseren de oproep van Amerikaanse AI-bedrijven om de ontwikkeling van de sector te vertragen. President Trump stelt dat wie de strijd om AI wint, alles wint en wil de ontwikkelingen dus niet vertragen zoals de topmannen voorstellen. Peking benadrukt dat er een balans moet zijn tussen ontwikkeling en veiligheid. En volgende week is er een ontmoeting tussen de presidenten Trump en Xi. Daar zal het ook gaan over AI. En over ruim een uur wordt een satelliet gelanceerd die kan meten of planten last hebben van de droogte. De Europese satelliet die kan zien hoeveel licht planten geven. Als dat minder wordt, dan is dat een teken van stress. En de missie die moet kennis opleveren over de gezondheid van bossen, akkers en andere groene gebieden. Planten die nemen CO2 op om te groeien. Wetenschappers die willen bijvoorbeeld graag weten hoeveel CO2 ze de rest van deze eeuw uit de lucht kunnen halen. Het weer dan nog. Vannacht kans op wat nevel of mist. Het koelt uiteindelijk af naar een graad of 16. Overdag in het noorden en het westen eerst wolken. In de middag op veel plaatsen zon bij 22 tot lokaal 28 graden in het zuidoosten. 'S Avonds overal bewolkt en kans op buien. Dit was het NOS Journaal.
1: Disco zonder drempels radio hier bij Radio Salto. Iedere tweede zaterdag van de maand tussen 12 en 2.
2: Iedere maandag tussen 2 en 4 het spel met Kale Harry. Erwin en Jani spelen dan met jou het leukste gokspelletje van Nederland, waarbij je zoveel mogelijk munten moet verdienen en dan een zo hoog mogelijke score neerzetten om de dagwinnaar te worden. Je kunt ook leuke geldprijzen winnen aan het einde van het jaar door de hoogste jaarscore neer te zetten. Kale Harry, elke maandag tussen 2 en 4 op Radio Noordzij en Radio Salto.
3: Je luistert naar Radio Zuidoost. 24 uur per dag vanuit het hart van de Bijlmer. Via kabel, salto.nl en 105.2 FM in de ether.